De voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui tussen een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS.

kommetjes aan toezet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Lief met andere soorten

0: keer in de speeltuin heb gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe?
0: Naar die moeder.
1: Wow.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Kom thuis.

0: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 5:30 PM, VPRO NPO 2.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blok. Eens in de vier jaar is het toch net wat gezelliger om je tv aan te zetten en met z'n allen rondom de buis te gaan zitten. Ja, en 11 juni is het zover. Het WK begint. We gaan waarschijnlijk weer heel veel oranje vlaggen en shirts zien, maar ook de muziekwereld bereidt zich voor. En bij mij in de building is Cilla. Hij dropte zijn track Ballyman afgelopen vrijdag. Nou, welkom.
1: Goedenavond, Phoenix. We zijn er.
0: Wat gezellig.
1: Zeker.
0: Hey, leuk. Voordat we het gaan hebben over je track, ik zie en hoor heel veel verschillende spelers voorbij komen in het nummer. Maar wie is nou je favoriete NL-speler?
1: Ja, ik zou zeggen Xavi Simons. Maar ja, die doet volgens mij niet mee. Dus ik denk Frenkie de Jong.
0: Ja, als sta je me dood. Ik ken ze allemaal niet.
1: Ik zie het wel.
0: Je zag me ook zo leeg uit mijn ogen kijken. Oké, en waarom hij dan? Vertel.
1: Ja, het is gewoon een topvoetballer. Gewoon een klassevoetballer, dribbelen, pasen. Ja, ik ben als man heel simpel, hè.
0: Oké. Nee, hartstikke leuk. Hey, deze track is tot stand gekomen niet alleen door je eigen liefde voor voetbal, maar eigenlijk ook een beetje door die van je vader. Vertel.
1: Klopt. Ja, we zaten in de studio en mijn vader wou eens een keer mee om muziek te maken.
0: Leuk.
1: En toen zei hij van, maak anders een liedje van over voetbal. Toen dacht ik van, is een beetje cliché. Maar toen van het een kwam het ander. En toen kwam Ballyman eruit. Dus shout-out naar mijn pa.
0: Wat leuk. En wanneer had je door, wacht, het is niet cliché, dit kan gewoon werken?
1: Ik had het op TikTok geplaatst. Mm-hmm. En ja, soms dan het werd ineens opgepakt eigenlijk. Dus de eerste werd gewoon meteen 100k keer bekeken of zo.
0: Sick, ja.
1: En toen ook op Insta en toen op Snap. En toen ging het eigenlijk het balletje rollen toch?
0: Ja. Nice. Nou ja, dus als je zegt, op socials gaat die hard. Ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat er tijdens het WK ook nog wat staat te gebeuren.
1: Dat klopt. Een remix.
0: Ja.
1: To be continued. Er komen nog namen aan die ik ga releasen daarop.
0: Maar je mag nog niks zeggen. Ook niet een kleine hint.
1: Het wordt een anthem. Dus meerdere namen.
0: Oké. Ja. Ik ben benieuwd. Hey, en 19 juli is het WK voorbij. Wie heeft er dan gewonnen als het aan jou ligt?
1: Nederland. Ik zou zeggen Curaçao, maar ik hoop het.
0: Ja.
1: Maar ik denk Frankrijk.
0: Oké, je denkt Frankrijk.
1: Ja, moeten we realistisch blijven toch?
0: Maar maakt Nederland überhaupt kans?
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ze er lang in blijven, anders hebben we die WK-tune voor niks gemaakt.
0: Oh, nee, maar we gaan er nog steeds naar luisteren, hallo.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, dat maakt niet uit. Hey, en hoe ziet de rest van 2026 er nog uit voor jou?
1: Veel samenwerkingen. Mm-hmm. Ook een klein albumpje eigenlijk.
0: Leuk.
1: Vorig jaar deed ik een zomeralbum. Dit jaar ga ik hem na de zomer droppen. En dat worden gewoon meerdere tracks met goede vibes. Festivalmuziek, beetje rapmuziek, beetje een mix.
0: Dus leuk.
1: Dat eigenlijk.
0: Van alles wat?
1: Ja, van alles wat.
0: Nice. Hey Cilla, thanks for coming. Waar kunnen mensen jou checken?
1: Ja, mensen kunnen me checken op Insta en TikTok, Cilla de Artiest. En ook op Spotify, Cilla, SYLLA. En ja man, love voor de uitnodiging.
0: Zeker, ja. En we gaan onze Phoenix Family ook al even in de stemming brengen voor het WK door je tune te draaien. En je mag hem zelf aankondigen nu.
1: Yo mensen van Phoenix, deze week, deze zomer, het is WK. WK vibes, oranje, Ballyman, gaat

0: Weet je wat ik hier in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: Support met Camille.
1: Sigarettenrook van de tafel naast je. Voor de een hoort het erbij, voor de ander is het gewoon irritant. Maar in een stad die steeds bewuster wordt, is de vraag: is het niet tijd dat Utrecht volledig rookvrije terrassen krijgt?
2: Ik kan heel goed snappen dat mensen die niet roken er af en toe last van hebben. Maar ja, dan moet je binnen gaan zitten. Op heel veel plekken wordt het natuurlijk verboden. En op heel veel plekken geef ik het ook gelijk. In de bus, überhaupt binnen ergens. Dat snap ik helemaal. Maar ja, als jij zelf gewoon op het terras zit, zonnetje schijnt en je zit met een drankje erbij, ja, gun die mensen die aan het roken zijn even een sigaretje. Ja,
3: ja, niet alleen Utrecht. Liever alle terrassen. Als ik lekker wat aan het eten ben en ik ruik die vieze lucht. Wow. Als mensen aan het eten zijn, vind ik dat gewoon echt vies.
4: Ik vind niet dat we over moeten gaan naar rookvrije terrassen, maar misschien een splitsing tussen een rokersgedeelte en een non-rokersgedeelte. Want als ik zelf een wijntje op heb, dan vind ik het ook wel eens lekker om te roken. En het zou voor mij wel een afknapper zijn als ik niet kan roken. Dan zou ik niet daar gaan zitten.
1: Waar ligt voor jullie dan zeg maar die grens van echt overlast veroorzaken en gewoon je persoonlijke vrijheid?
2: Zodra iedereen zeg maar echt aan het roken is en je zit bijvoorbeeld echt te blazen in andermans gezicht, ja, dan is het echt wel overlast. Maar ja, als jij gewoon een beetje rekening houdt met je medemens en je blaast de rook naar boven of naar de andere kant toe. En ja, je ruikt er een klein beetje van. Ja, dan vind ik het onschuldig.
1: Jij bent dan zelf een roker. Hoe hou jij daar zeg maar rekening mee?
4: Ik hou er eerlijk gezegd geen rekening mee. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje Nederlands terrassencultuur is dat de meesten roken. Dus overal zie je ook de pakjes sigaretten op tafel. Moet er een kind bij zijn of ben ik met familieleden die hun kinderen meenemen, dan zou ik uiteraard nooit roken in de buurt van kinderen. Maar het is me ook nog nooit overkomen dat iemand er wat van heeft gezegd. Want in principe mag het nu ook nog, dus je hebt niet echt een poot om op te staan.
5: Like, niet alleen voor kinderen, maar ook like, voor mensen met astma en zo. Die lopen gewoon rond of die gaan lekker in een drasje zitten. Dus daar moet je over nadenken. En, ja.
4: Ja, het is inderdaad een beetje een wisselwerking. Het is niet zo dat je automatisch om je heen gaat kijken. Dus ik denk dat het ook wel een stukje bewustwording is.
2: Ja, gewoon. Het is een beetje gewoon normaal doen. Ja, ik vind je echt een mogol als je zeg maar expres in een andermans gezicht gaat blazen. Ja. En als iemand er wat van zegt, dan zeg je sorry en dan doe je het gewoon niet meer. Een beetje denken aan je medemens, vind ik dan.
1: Want zou het ook echt jouw keuze beïnvloeden? Stel, je zou op een terras niet meer kunnen roken?
2: Nou, ligt er ook wel een beetje aan hoor. Want in de winter, als ik bijvoorbeeld op het terras zit en ik ga even kort lunchen, en het is maar voor een uurtje, ja, dan vind ik het helemaal niet erg om even niet te gaan roken. En dan doe ik het daarna wel. Als het echt een hele leuke tent is, zeg maar. Maar als je van de zomer met z'n allen op het terras gaat zitten, ja, dan wil ik natuurlijk wel sigaretten. En als ze dan gaan zeggen, ja, hier mag je niet roken, dan verkast ik naar de andere tent, zeg maar.

0: Maak jij muziek? Ja, dan zou ik nu je oren even heel goed openzetten. Want misschien ga jij wel naar huis met de grote prijs van Rotterdam. Ja, en wat dat precies is, daar kan projectleider Anouk Boye zelf alles over vertellen. Anouk, hele goede avond.
1: Ja, goede avond.
0: Leuk dat je er bent.
1: Thanks voor de invite.
0: Zeker. Hey, kan je even kort uitleggen wat de grote prijs van Rotterdam precies is?
1: Ja, het is dé muziekcompetitie van Rotterdam dus. Waar je kan aanmelden binnen 4 categorieën. Je hebt hiphop, band, singer-songwriter en producer. Ik heb hier toevallig ook de winnaar van producer bij me van afgelopen jaar. Heb je je aangemeld, dan word je geselecteerd, als het goed is, door een van de demo-juries. En dan ga je samen met ons een coachingstraject in. Dat coachingstraject is bedoeld om jou als muzikant verder te brengen en natuurlijk je voor te bereiden op die grote finale. En die vindt plaats in september. Daar hebben we 3 finale dagen waar alle artiesten hun act spelen, hun act maken, hun act doen. En dan worden ze daar hopelijk uitgekozen tot de grote winnaar en winnen ze 1.000 euro en een coachingsbudget.
0: Wauw. Dus zelfs ook al win je niet, heb je alsnog een geweldig traject dus achter de rug.
1: Precies. Sterker nog, je kan ook niet de juryprijs winnen, maar bijvoorbeeld wel de publieksprijs. Dat betekent dat je eigenlijk al je vrienden, familie, buren, whatever, hebt uitgenodigd, kaartjes hebt laten komen en jou hebt laten supporten. En ook dan win je geld, namelijk 250 euro.
0: Geweldig. Mm-hmm. Je zei het net al, je zit er niet alleen. Nee, oud-winnaar Ben Diggings heb je meegenomen. Leuk dat jij er ook bent, Ben.
2: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, en jij won vorig jaar in de categorie producer. Wat heeft dat voor jou betekend?
2: Ja, dat heeft een hele hoop voor mij betekend. Sowieso natuurlijk een mooi bedrag als prijzengeld om mee te krijgen. Mm-hmm. Super toffe gig op Bevrijdingsfestival ook afgelopen maand. Heel mooi coachingstraject die ik nu met Gert, producer uit Rotterdam, heb. Ook echt een legende. Dus je ontmoet ook een hele hoop leuke mensen. Echt alleen maar leuke dingen.
0: Heel tof. Hè? En wat heb je gedaan met dat bedrag dat je kreeg?
2: Ja, ik heb het gelijk in een synthesizer gestopt.
0: Nice. Ja. Handig.
2: Gelijk weer terug
0: nodig.
2: De muziek in.
0: Ja, ja toch? Jij dacht, wij pakken nu meteen door.
2: Zeker weten. Ja joh, zeker. Alles van muziek, terug muziek in.
0: Heel nice. Maar het is best wel tof dat je dat dan wint. Wat wil je hierna allemaal gaan doen?
2: Zoveel mogelijk muziek maken. Ik spendeer eigenlijk al mijn vrije tijd in de studio. Dus het liefst doe ik dat ook gewoon nog de rest van mijn leven. Dus dat is het traject. Veel muziek uitbrengen, veel draaien, alleen maar muziek maken.
0: Geweldig. Hey, en voor iedereen die twijfelt om zich in te schrijven, waarom moeten ze dit doen volgens jullie allebei?
2: Wil jij beginnen?
1: Jij bent de winnaar, dus ik zou zeggen.
0: Ja, Ben, vertel.
2: Ja, doe gewoon mee sowieso. Het is een hele leuke kans om een keer gewoon voor een leuk publiek te staan. Een nieuwe uitdaging aan te gaan. Sowieso, als je geselecteerd wordt, heb je al gewoon een heel mooi moment in beurt. Waar je gewoon echt een toffe avond hebt. Een heel leuk coachingstraject erbij. Goed vervolg ook nog daarna. Als je wint ook echt. Ja, die Bevrijdingsdagfestival gig was echt super vet.
0: Wat was er zo vet aan?
2: Ja, het is gewoon, je staat daar gewoon voor een paar duizend man op een podium, veel te groot. Ja, echt gewoon alles was gewoon één grote bal aan adrenaline. Dus om daar überhaupt te staan is super vet. Ja, en voor de rest, er is gewoon geen reden om het niet te doen.
1: Ik denk dat als je muziek maakt, je hebt die passie voor die muziek en je wil überhaupt een stap verder komen, dan moet je je gewoon aanmelden. Ik bedoel, je hebt sowieso de coachings, je hebt enorm mooie kansen, je hebt promotiemateriaal. Voor het optreden zelf krijg je ook gewoon betaald. Het is namelijk de SENA Performers Grote Prijs voor Rotterdam. Dat betekent dat wij ook de SENA-norm uitbetalen. Dus 340 euro krijg je voor dat optreden. Je hebt niks te verliezen, je hebt alleen maar te winnen.
0: Als ik muziek zou maken, zou ik helemaal om zijn nu.
1: Ja, toch?
0: Hey, ik ben echt heel erg benieuwd. Dus ik zou zeggen, die winnaars wil ik daarna wel terugzien in de studio hier.
1: Dat gaan wij gewoon regelen.
0: Dat gaan we dan doen. Ja, hartstikke leuk. Hey, het klinkt echt super tof. Dankjewel dat jullie er waren.
1: Ja, dankjewel voor de invite.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Natuurlijk. Hey, en wil jij nou inschrijven? Check dan www.groteprijsrotterdam.popunie.nl of de Vanix website.

0: Report met Camille.
1: De Bijlmerrun is weer begonnen. En als je het mij vraagt, is dat het gezelligste hardloop-event in Amsterdam Zuidoost. Dit jaar starten we op het Kraaienestplein. Er zijn verschillende cheerzones met muziek, eten, supporters die jou de hele weg door die run meeslepen. En ik neem jullie mee. Oh my.

0: komen.
1: Je bent hier met de community, met de buurt. Mensen die ook mee willen rennen, het beste uit zichzelf willen halen. En ik denk dat dat gewoon een mooi moment is om het beste uit jezelf te halen, maar ook uit de mensen die waarmee je rent.
2: Het startschot is afgegaan en dat betekent dat de 10 kilometer nu gaat beginnen aan de run. Jullie staan hier lekker aan te moedigen. Voor wie staan jullie hier?
3: Wij staan voor mijn vriendin, José.
4: Ja, en ik ben mee met mijn broer, want mijn schoonzus die rent de 10 kilometer.
3: Ja, weet je, het kan regenen, maar we genieten gewoon met z'n allen. Je merkt gewoon dat het weer heel erg goed zit en zo. Iedereen zit er lekker in, iedereen is een beetje aan het dansen, lekker aan het eten. Dus het is helemaal top.
4: Altijd als ik hier ben, community gevoel. En ja, ik voel me gewoon wel heel erg thuis in Zuidoost. Ja, misschien ook doordat ik mensen op straat zie die op mij lijken en... Ja.
5: Dit is natuurlijk de 10 kilometer, dus dit is het eerste rondje wat ze gaan maken. Kom maar, laat je horen!
2: Guylaine, je hebt net de 10 kilometer gerend. Hoe was het?
1: Het was tof. Het is gewoon een feestje. De Belmarun, ik doe het elke jaar. De sport is hier achter mij. Dus, ik heb ook meer mensen die mij normaal gesproken mijn sportsystem zijn. Heb ik gezegd, weet je wat, kom met mij samen celebreren, kom ook naar die startlijn. Dit is een mooie manier, het is meer dan hardlopen. Wat hierbij komt kijken is eigenlijk de mensen naast je liefhebben. Eigenlijk is running op dit moment eigenlijk een tool die we nu toepassen om samen te komen, om samen het leven te vieren. En dat is wat we aan het doen zijn, gewoon het leven vieren met elkaar zijn.
2: De vijfde

editie van de Belmerun zit erop. Het was super gezellig. Echt mooi om te zien hoe iedereen samenkomt. Hoe mensen elkaar supporten. Er stonden mensen met megafoons. Er werden high fives uitgedeeld. Dus ik ben er volgend jaar weer bij.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vawakafest.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Mijn oude foto was wazig en beschadigd. Die hebben ze geretoucheerd. Nu is hij weer als nieuw. Geprint en klaar. Picture moments op

0: Auto of RDW rijbewijsfoto nodig? Geen afspraak, geen stress. Goedgekeurd en direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
1: Phonix, yeah! Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken.

0: USA. Rotti Farouk smaakt altijd goed.
1: Als hij het kan, dan moet ik het er ook kunnen.
2: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
3: Ik ben best wel streng voor mezelf. Ik wil gewoon in Spanje zitten.
4: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
5: Banden liggen eraf.
6: Drie op reis, de reis van je leven. Vanavond om 19:15 bij Pien en Vara op NPO 3.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gebogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

0: Een half jaar geleden verkoos ze haar als Artist of the Week. Ja, toen kon ze helaas niet langskomen. En nu zit ze bij mij in de studio en we gaan het hebben over wat er toen gebeurde, maar vooral waar ze nu mee bezig is. Ik heb het over de Haagse Aisha. Hey, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook heel leuk.
0: Ja, heel leuk. Hey, ik zei je net al, een half jaar geleden werd je hier Anne Blak verkozen tot Artist of the Week. Hoe was dat toen voor jou?
1: Dat vond ik heel leuk. Ja, dat voelde voor mij echt eventjes als een bevestiging van oké, ja, ik doe het goed, het gaat goed. En ja, als een soort prijs of zo die je dan wint.
0: Ja.
1: Ja, dat is het ook. Maar bedoel, dat vind je niet altijd in het werk wat ik doe. Vaak is het toch al een beetje eenzaam en heb je geen idee of je het goed doet. Dus dan voelt het, ja, dat voelde voor mij heel fijn.
0: Een beetje erkenning is ook wel fijn dus eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Kan ik me voorstellen. Maar toen kon je helaas niet langskomen.
1: Klopt.
0: En daar had je een goede, maar ook wel vervelende reden voor. Vertel.
1: Ja, ik had heel erg last van stemproblemen. Dat heb ik nog steeds. Wel veel minder gelukkig. Maar het was toen dusdanig dat ik gewoon amper kon praten. En dat het ook mentaal best wel zijn tol eiste. Omdat het gewoon veel effect had op mijn dagelijks leven.
0: En hoe dan? Had het effect op je dagelijks leven?
1: Ja, heel erg onzeker werd ik ervan. Omdat mijn stem is voor een heel groot gedeelte hetgene wat ik nodig heb voor mijn werk.
0: Ja.
1: Dus ik liep daar elke dag tegenaan. En op die dag was het heel ernstig. Dus dat vond ik heel spannend.
0: En nu gaat het beter, zeg je?
1: Het gaat nu beter, gelukkig. Ja, met veel logopedie.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik heb gevolgd, gaat het veel beter.
0: Oh, ja. Fijn. Ja, we zijn inmiddels ook een half jaar verder. Jij hebt niet stilgestaan, want overmorgen release je een nieuwe tune genaamd Rustig Aan. Waar gaat die over?
1: Klopt. Ja, dat gaat voor mij heel erg over een stuk bewustwording van waar je gelukkig van wordt. Mm. En dat je dus niet altijd in de versnelling hoeft te staan. Om maar je geluk te vinden. Soms heb ik het gevoel dat juist mijn doelen achterna jagen. Het betekent dat ik ooit me gelukkig ga voelen. Maar ik word me steeds meer bewust van het feit dat ik veel gelukkiger word. Van soms even stilstaan. En ja, me bewust zijn van de momenten die ik op dat moment beleef. Dat ik daar ook echt ben. In plaats van dat ik al bezig ben met. Ja, maar morgen moet ik dit. En ja, ik denk dat we dat allemaal herkennen.
0: Ja.
1: Daar gaat het nummer over.
0: Is het ook een boodschap die je graag aan mensen mee wil geven?
1: Ja, toch wel. Ik geef ook zangles en dan heb ik best wel vaak gesprekken met mensen over dat ze niet gelukkig zijn mentaal. En dat zet me ook aan het denken van oh, wat heftig eigenlijk dat er zoveel mensen zijn die zich niet goed voelen. En als je dan doorvraagt, zie ik vaak dat het heel erg daarmee te maken heeft. Het gevoel dat je alleen maar moet presteren.
0: Ja. Ja, snap ik. Hey, en als we dan niet al te ver in de toekomst gaan kijken, maar gewoon naar aankomend jaar.
1: Ja.
0: Waar word jij gelukkig van? Wat zou jij graag willen bereiken in een jaar?
1: Ik denk dat ik het, als ik niet denk aan optredens, want dat is wat ik het allerleukste vind.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen dat ik het heel belangrijk vind om een sound heel duidelijk neer te zetten. Dus dat mensen geen vragen meer hebben als ze het hebben over wat mijn genre is. Of hoe ik klink, hoe mijn muziek klinkt.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik heel belangrijk. Dat ik ook als artiest duidelijker maak waar ik voor sta. Wie ik ben, wat ik te vertellen heb. Omdat dat juist iets is waarvan ik denk dat het heel krachtig is en heel belangrijk is om meer die band te krijgen met mijn luisteraars. En als we het hebben over optredens, dan wil ik, maar dat is echt dromen, wil ik het liefst een klein toertje doen, een kleine clubtour met de mensen die mijn muziek waarderen.
0: Ja. Prachtig. Nou, gaan we allemaal doen, toch?
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, zeker. Hey, lieve Aisha, dankjewel dat je er was.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Zeker. En 22 mei, dat is overmorgen, komt Rustig Aan eraan. Ja.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu al de eer om hem nu al te mogen draaien. En je mag hem zelf gaan aankondigen.
1: Vind ik heel leuk.

0: Hier aan de Blok spreek ik met heel veel leuke mensen en artiesten. En soms heb je zo iemand die je altijd bijblijft. Nou, in mijn geval is dat met onze oud-artiest of the week, Pinto. Ik geloof erin dat hij het heel ver gaat schoppen in de muziekwereld. En daarom is hij nu weer gezellig bij ons in de studio. Hey Pinto, welkom back.
1: Hoi.
0: Hoi, wat leuk dat je er bent.
1: Ik ben blij dat ik weer mag komen. Bedankt dat ik er mag zijn.
0: Zeker. Hey, in december hebben we voor het laatst gezien hier in de studio als artist of the week.
1: Yes.
0: En inmiddels zijn we een half jaar verder. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat geweldig, man. Veel meer muziek gemaakt. Veel meer plezier gekregen in de studio. Meer ervaringen. Ik ben bij Phonix geweest.
0: Ja.
1: Ik ben er nu weer voor de tweede keer. Even blij, even trots. Even veel zin.
0: Geweldig. Hè? Als we het hebben over dingen die goed gaan. Vorige week stond je op het Underdogs Festival in Rotterdam. Op een line-up met name als Lange en Kulas. Hoe is het om in hetzelfde rijtje te staan als hen?
1: Het is geweldig dat je met de jongens uit je stad.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld de Underdogs zijn allemaal mijn jongens. We zijn dagelijks met elkaar. Dagelijks in de studio, dus het is alleen maar mooi dat ik met jongens zoals Langa bijvoorbeeld ook een vriend van mij het podium mag delen. Het is geweldig.
0: Nice. Hey, en laatst is je nieuwe tune Late Night uitgekomen. Die heb je samengemaakt met Nally en Gros van JNR. Ze zitten ook naast je. Ja. Leuk dat jullie er ook zijn.
2: Yes, dankjewel.
3: Goedenavond.
0: Hey, hoe is deze samenwerking ontstaan?
2: Deze was eigenlijk heel raar eigenlijk. We kwamen eigenlijk naar de studio voor een andere liedje om hem af te maken.
0: Ja.
2: Toen werd Nally boos. En toen de producer had toevallig een beat. We luisterden een beetje een paar beats. En deze sprak ons echt aan. Toen begon Pinto met de opzetje. Toen vanuit daar is het een beetje gaan rollen.
1: Ja, man.
3: En die tune was nog niet af. Pinto had hem gezet op TikTok. En
1: per
3: toen ging die lopen.
1: Ja, ik wou gewoon actief blijven op TikTok. En ik had lang geen tune gezet of zo. Dus ik dacht van... Ik ga een slideshow zetten van mooie foto's van mezelf. Ja. Dat is gewoon wat ik dacht. Alleen, ik dacht, ik ga gewoon een slideshow zetten van mooie foto's. En niet iemand anders een liedje gebruiken dit keer.
0: Ja.
1: Dat had ik het refrein gezet van Gros.
0: Ja.
1: Ik kreeg alleen maar reacties van breng het uit. Wat helemaal niet op onze planning stond. Van beide ons niet. Dus,
3: ja, klopt. En die tune was nog niet af.
1: Nee, het duurde echt lang.
0: Dus maar, toen dachten jullie, wacht even, mensen willen hem hebben. Hij is nog niet af. Nu moeten we weer de studio in gaan.
1: Ja, precies dat eigenlijk.
0: Nice. En jullie gaan hem zo meteen ook live performen. Waar gaat hij over?
1: Wie wil het doen?
2: Het gaat meer over... een dame wil alleen praten in de late night. Ze zegt ze wil alleen zijn, maar toch niet alleen zijn. Dus met andere woorden kunnen we liever praten in de avond, weet je.
1: Yes.
2: Yes, weet je.
1: Yes.
0: En is dit uit geleefde ervaring? Ja. Ik zou lachen.
2: Oh, nee, het was gewoon toeval, joh. Zijn tekst heeft mij een beetje gemotiveerd om daarover te rappen. En het past goed bij elkaar.
1: Ja, dus, dat denk ik hoor.
0: Nou, hele nette jongens hier. Hey, wat kunnen we de komende tijd van jullie verwachten?
1: Veel muziek.
3: Veel.
1: Rotterdam komt eraan. We zijn de volgende lichting. We maken geluid, dus het is nu gewoon tijd om gas te geven en plezier te behouden.
0: Zeker. Nou,
3: Hou ons in de gaten.
1: Yes.
0: Zeker. Dat gaan we sowieso doen. Zeker. Hey, ik ben heel erg benieuwd naar jullie live performance. We hebben net al een soundcheck gedaan en ik moest zo lachen, want jullie hebben zo'n leuke vibe. Dus, voor de mensen die luisteren, je kan meekijken via de Phonix website of NPO Luister app als je dubbel wil genieten. Ik ben ready. Zijn jullie ook ready?
3: Ja, zeker weten.
0: Oké, okay, let's go.
1: Yes.

0: So, that was
1: so bad. Awesome,
2: yes, yes. Hey. Nice. Ik ben fan.
3: Ja. Ik waardeer het. Ik ben supporter.
1: Ik waardeer dat.
2: Deze komt wel op mijn Spotify-lijst, denk ik.
3: Ja, fijn. Ik hoop het.
1: Ja. Zeker.
3: Mag.
0: Ja, we waarderen.
2: Hoe was het voor jullie? Hoe voelde het?
3: Het voelt gewoon als oefenen voor wat wij vaker doen tijdens showtjes. Het is gewoon een plezier en we zijn broeders, dus...
1: Plus we zijn, met al onze boys, dus de vibe is er.
3: AD's binnen.
1: De vibe is er.
3: Jay's binnen. Jess is binnen, al mijn jongens zijn binnen.
1: Mijn jongens zelf.
3: Ook mijn jongens die binnen zijn. Thuis zijn, sorry.
2: Ja, de studio staat voor inderdaad. Hey, waar kunnen mensen jullie en jullie muziek checken? Vertel ons.
1: Het kan op Spotify, YouTube.
3: Deezer, wat jij wilt eigenlijk.
1: Op alles eigenlijk.
0: Zoek gewoon JNR op of Pinto en je vindt ons wel. Je vindt ons.
2: Goed zo, gaan we doen. Dank jullie wel.
3: Dank jullie wel.
0: Heel erg bedankt.
4: Your city. Your sound.

0: Sport met Camille.
1: Vandaag ben ik bij de Spring Braids Workshop van Nubies Heritage in Almere, waar je onder begeleiding van een ervaren kroes- en krullenkapper verschillende vlechttechnieken leert. Deelnemers komen uit heel Nederland om samen te leren en ik neem jullie mee.
2: Ik ga de basis uitleggen van het invlechten. Ik ga het eerst laten zien en daarna gaan we nog een keer met z'n allen tegelijk.
3: Hi, welkom. Hang lekker je jas op hoor.
1: Nubie, vanmiddag krijgen we de Spring Braids Workshop en leer je binnen één dag cornrows vlechten. Wie heeft jou zelf geleerd om te vlechten?
2: Ja, iedereen vanuit mijn omgeving. Ik ben met vrouwen opgegroeid. Mijn zus, die staat daar. Ja. Ik denk dat zij het me geleerd heeft. Ja, het is iets wat generatie op generatie is doorgegeven. En ja, nu geef ik die kennis dus weer over aan ouders. Vooral voor ouders met kinderen met krullend haar. Toen besefte ik dat er eigenlijk heel veel ouders zijn die wel willen leren, maar nooit de kans hebben gekregen. Het is niet alleen een kapsel, maar het is ook gewoon een manier van zorg. Het is een manier van trots. Je geeft je identiteit door. En juist daarom vind ik het belangrijk dat ze dat met vertrouwen kunnen doorgeven aan hun kinderen.
3: Ik laat eventjes de klassieke vlecht zien. Oké, ik heb hem wat bevochtigd. Product toevoegen. En vervolgens deel ik het in 3 delen. Dus je gaat telkens onder de middelste pluk door. Met een invlecht ga je haar bijpakken. Yes?
1: We hebben de uitleg gehad en gaan nu beginnen. Je mag dus kiezen of je met een eigen model komt of gebruik maakt van de oefenpoppen. Op onze tafel hebben we ook allemaal een vlechtkit met daarin klemmen, producten, een waterbottle, borstels, noem maar op. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de dames het ervaren.
4: Onder de middelste pluk
5: iedere
4: door.
5: Keer. Ja.
4: Dus iedere keer
5: ja.
4: onder
5: Elke
4: de middelste.
5: Elke keer de middelste onderdoor.
1: Oké. Okay. We zitten nu denk ik op de helft ongeveer van de workshop. Mm-hmm. Want hoe gaat het?
6: Het gaat wel oké. Okay.
1: En jij zelf ook vlechten? Heb je zelf ooit geleerd hoe het moet? Of wat had je daar misschien anders in willen zien?
6: Ik had er misschien anders in willen zien dat ik het misschien meer had meegekregen vanuit huis. Want dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ook qua haarverzorging denk ik dat ik dat pas echt op een latere leeftijd goed heb geleerd. En nu ik hier sta is het gewoon omdat ik zie, ik heb 2 kinderen. Ik wil gewoon dat ze zien hoe mooi ons haar is. Dat je er gewoon zoveel mee kan. En dat ze dat meenemen in hun leven. En niet zoals mezelf. Dat ik soms kon denken van ik vind het misschien minder mooi. Of doe maar gewoon een pruik. Ja, het is ook mooi om je haar natuurlijk te dragen. Om normale cornrows te dragen. En ik wil dat gewoon echt heel graag meegeven.
1: Nubie, dankjewel voor de workshop. Wat is nou echt het belangrijkste wat je moet weten voordat je gaat vlechten?
2: De houding van je handen. Heel vaak maken mensen gebruik van de bovenhandse techniek. En hier leren ze om onderhands te vlechten. Dus dat betekent dat je op de knokkels kijkt. En vaak kijken mensen in hun handen. Maar je moet op je handen kijken wanneer je vlecht.
1: Oké, dankjewel. En waar kan de luisteraar jou vinden?
2: Mijn socials, Nubies Heritage. Daar deel ik alle data en updates van de workshops die eraan zitten te komen.

0: en beschadigd. Die hebben ze geretoucheerd. Nu is hij weer als nieuw. Geprint en klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. Farawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via farawakafest.com.
0: Pasfoto of RDW rijbewijsfoto nodig? Geen afspraak, geen stress. Goedgekeurd

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken.

0: Zandvoort.com.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
3: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijds stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

0: Als jij nu in het laatste jaar van de middelbare school zit, ja, dan heb ik echt met je te doen. Want dan zit je nu midden in je examens en man, wat is dat een stressvolle periode. Alles hangt af van die laatste paar toetsen. Ja, en precies daar wil het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel LAX, vanaf. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Tijmen. Tijmen, hele goede avond.
1: Hoi, hallo.
0: Hallo. Hey, jullie willen van de 5,5-regel af. Wat is die regel in het kort?
1: Die 5,5-regel is de regel die maakt dat je over je 7, 8 of iets minder examens die je maakt tijdens centrale examens gemiddeld een 5,5 moet halen. Anders zak je namelijk. Ook al heb je eerder met de schoolexamens al bewezen dat je de stof goed kent.
0: Oké. Okay. Ja, en hoe willen jullie dan dat de examens op korte termijn worden afgeschaft?
1: De examens mogen zeker blijven, maar we zeggen neem daar dan ook zeker de schoolexamens in mee. Dus de toetsen die scholieren eerder gemaakt hebben. En de 5,5-regel kijkt helemaal niet naar wat je eerder bewezen hebt. Maar die maken van het centraal eindexamen wel zo'n belangrijk moment. En dat moet volgens ons echt anders. Ja. Dus we zeggen op korte termijn schaffen die 5,5-regel af. En op lange termijn kun je dan gaan kijken om het centraal examen helemaal anders in te richten. Zodat het op een veel betere en gezondere manier kan. Dat heel veel scholieren niet zoveel stress voor hoeven te hebben. En op een veel betere manier kunnen bewijzen wat ze allemaal kunnen.
0: Ja, want het is inderdaad heel erg stressvol voor veel scholieren. Maar wat is dan echt de oplossing voor lange termijn?
1: Op lange termijn willen we graag dat het centraal eindexamen dus echt anders wordt ingericht. Dat moet dan met meer tijdvakken. En als we meer tijdvakken werken, dan kunnen scholieren hoeft het niet meer op één toets per vak uit te komen. En kunnen scholieren er zelf voor kiezen wanneer ze examen ergens in willen doen. Dan kunnen ze daar beter naartoe werken. En kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om dat met meerdere meetmomenten te doen. Dan hoef je dus niet in 2 weken tijd super stressvol hoeft daar je hele school, heel je schooltijd van af te hangen. Dus dat is het alternatief waar we naartoe willen werken met z'n allen. Dat gaat tijd kosten, dus daar zijn we denk ik pas, daar gaan jaren overheen.
0: Oh, wauw.
1: Maar we zeggen dus op korte termijn kan die 5,5-regel eraf. Dat maakt zodra je samen al een minder belangrijke momentopname. En dan heb je een gezonde overbruggingsperiode naar dat nieuwe centraal examen. Wat we dan graag over bijvoorbeeld 3 jaar zouden willen zien.
0: Ja, over 3 jaar. En daarom hebben jullie ook een petitie opgestart. Hoe gaat het nu met de petitie?
1: Ja, de petitie gaat echt ontzettend goed. Heel veel scholieren die zien van hunzelf, van hun vrienden, zeg maar. Dat het inderdaad gewoon super ongezond is, dat centraal examen. Er is nu 37.000 keer ondertekend. En we zouden graag willen dat het aantal nog wat stijgt. Omdat je rond de 40.000, 42.000 ondertekeningen kom je in aanmerking als petitie om plenair te worden besproken in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Nou zijn wij geen volwassenen, dus dat is misschien lastig. Maar laten we in ieder geval wel echt heel duidelijk zien aan bijvoorbeeld de politiek van neem dit heel serieus. En doe je echt iets met het centraal eindexamen. Dus die petitie gaat nu heel erg goed. Ik zou iedereen willen vragen die luistert, teken hem ook zeker. Schaf de 5,5-regel af op petitie.nl. En dan gaan we er echt verandering in brengen.
0: Nou, duidelijk. Dankjewel, Tijmen.
1: Geen probleem.
0: Dankjewel. En wil je de petitie nog tekenen? Check dan www.lax.nl of de link op de Funix website. Funix.

0: Noord met Camille.
1: Je werkt jaren aan je schoolexamens, haalt goede cijfers en dan zou één centraal examen alles moeten bepalen. Sommige leerlingen vinden dat schoolexamens veel zwaarder moeten meetellen, terwijl anderen juist geloven dat centrale examens het eerlijkst zijn. De centrale eindexamens zijn weer volop van start gegaan en daarom ben ik in Amsterdam met de stelling: schoolexamens zouden belangrijker moeten zijn dan centrale examens.
2: Eens. Centrale eindexamens zijn echt een momentopname van wat je op dat moment weet. En schoolexamens, ja, die doe je meestal over 2 of 3 jaar. Waarmee je over een wat langere periode kan zien hoe goed je bezig bent met het leren. Het proces, zeg maar. Dat vind ik belangrijker dan de momentopname zelf.
3: Ja, ik vind dat ook. Want de ene kan misschien heel zenuwachtig zijn en krijgt een blackout. Maar met andere examens dan doe je dat gedurende het jaar. En dan kan je een beetje zien hoe goed je eigenlijk in dat vak bent. Ik vind dat dat meer bepalend dan 1 eindexamen.
4: Nee, helemaal niet. Want zeg maar, dat is waar je naartoe werkt. Toetsen zijn daarvoor, omdat je daar naartoe kan werken, zeg maar.
5: Zoveel dingen kunnen dat beïnvloeden, dat eindexamen.
1: Jongerenorganisatie LAX is een petitie gestart tegen de 5,5-regel. Wat vind je daarvan?
6: Ja, ik vind het wel een mooi initiatief als dat zou kunnen. Alleen moet je denk ik wel goed kijken hoe je dat goed aanpakt. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat nog steeds een soort van eindtoets wordt gemaakt. Om te kijken of wat je allemaal beheerst. Maar dat jouw normale cijfer daar ook heel erg in meetelt. En dat je niet alleen wordt afgerekend als jij een onvoldoende haalt op je eindexamens. Dat dat minder weegt, zeg maar.
2: Het enige waar ik dan wel weer denk van oh, er zou het wel mis kunnen gaan. Is dat wanneer je die 5,5-regel afschaft, dat het misschien wel te makkelijk wordt, zeg maar.
7: Ik snap dat wel, ja. Want soms ben je ook gewoon minder goed in een bepaald vak. En ik vind niet dat het mag bepalen of je überhaupt wel of niet slaagt. Kijk, dat het gemiddelde overal op hoger dan de 5,5 moet zijn om te slagen, dat is wel logisch, maar dat betekent niet dat je voor alles minstens 5,5 moet halen, vind ik.
8: Maar sorry, ik kan me niet voorstellen dat iemand slaagt van zijn of haar examens met bijvoorbeeld een 4 voor Nederlands, terwijl je in Nederland woont. Ik weet niet, ik vind dat je voor die kernvakken wel gewoon 5,5 moet kunnen halen.
2: Nee, ik denk dat het heel veel mensen motiveert om in het moment harder je best te doen. Maar ik denk ook dat het voor heel veel leerlingen heel veel meer stress kan veroorzaken als ze er slecht staan voor een bepaald vak.
1: Want wat is voor jou dan een beter alternatief dan die centrale eindexamens?
7: Het hangt ook heel erg vanaf wat je daarna gaat doen. En dan sommige dingen zijn zo erg niet relevant voor de opleiding die je daarna gaat doen. Dat je denkt van ja, wat is überhaupt het punt van die 5,5-regel als ik die toch nooit meer ga gebruiken?
8: Stel je staat het hele jaar boven een 7 gemiddeld voor al je toetsen. En toevallig verpest je die ene Nederlands toets. Ja, dan vind ik wel dat je daar eerder mee weg mag komen dan iemand die al het hele jaar kantje boord presteert.
0: No music.

0: Aanstaande zaterdagnacht gaan ruim 2000 mensen de straat op in Rotterdam voor de nacht tegen seksueel geweld. Ja, duizenden wandelaars maken een vuist tegen seksueel geweld en tegen straatintimidatie. En niemand minder dan zangeres en ambassadeur Lakshmi loopt dit jaar ook weer mee. Ze kan je er zelf veel meer over vertellen. Lakshmi, een hele goede avond.
1: Hey, goede avond.
0: Goed om je te spreken.
1: Ja, zeker.
0: Hey, je bent ambassadeur en loopt zaterdag ook mee. Waarom grijpt dit onderwerp jou zo aan?
1: Ik ken persoonlijk geen enkele vrouw die dat nooit seksuele intimidatie heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: En het blijkt ook uit onderzoek dat 83% van de vrouwen in Nederland heeft te maken gehad met seksueel geweld. En 1 op de 3 wereldwijd. Dus dat zijn echt enorme aantallen. En dat is gewoon, het is belachelijk natuurlijk.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Moet een keer gaan stoppen.
0: Ja, zeker. Hey, inmiddels is het de 4e editie. Je zei het eigenlijk al, dit is belachelijk. Waarom is deze manier van strijden zo hard nodig?
1: Deze editie focussen we vooral op mannen en op jongens. Want zij zijn vaak nog best wel stil hierover, omdat ze niet helemaal goed weten wat hun rol hierin is. Terwijl hun rol best wel groot is. Dus ik denk dat het heel erg nodig is om ze erbij te betrekken. En om te laten zien dat mannen daar heel veel in kunnen doen.
0: En is er dan ook de wens dat mannen en jongens ook echt mee gaan lopen in de nacht?
1: Ja, absoluut. Ja. Het is ook niet de eerste keer hoor. Dus de afgelopen edities liepen er zeker wel wat mannen en jongens mee.
0: Mm-hmm.
1: En hoe meer, hoe beter.
0: Doe je daar dan ook echt een specifieke oproep naar?
1: Ja, ik persoonlijk wel. Want ik denk altijd van het kan niet worden opgelost zonder de hulp van mannen en jongens.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat een hele grote blinde vlek is in een beweging waar vooral op vrouwen wordt gefocust. Dat daar nog heel veel te halen valt.
0: Zeker, ja. Hey, er is een recordopbrengst opgehaald, ruim 250.000 euro. Ja. Dat is nogal wat. Wat gaat er gebeuren met dat geld?
1: Plan International die heeft projecten lopen wereldwijd. Dat heet Safer Cities for Girls. En dat gaat eigenlijk van verlichting tot educatie. Echt van super breed gaan ze wereldwijd te werk om eigenlijk de steden en de landen veiliger te maken voor meisjes. Dus al het geld wordt helemaal daarin gestoken, volledig.
0: Heb je misschien, ik weet niet of jij het weet, maar heb je misschien een concreet voorbeeld van wat er dan gedaan wordt, letterlijk?
1: Ja, zeker. Zij hebben bijvoorbeeld clubs. Je hebt in heel veel landen dat vaders bijvoorbeeld best wel afwezig zijn thuis.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor dat een slechte invloed heeft op zoons, maar ook op meisjes.
0: Mm-hmm.
1: En zij organiseren dan eigenlijk praatgroepen voor net nieuwe vaders. Om ze veel meer te betrekken in het huishouden, maar ook in veiligheid voor hun dochters en zonen. Om het echt helemaal bij de wortel, en dat is toch binnen het huis, om dat helemaal daar aan te pakken. Dus dat is iets heel concreets. Dus er worden veel jongeren, waaronder dus heel veel jongens, geholpen met het vaderschap. Omdat ze vaak ook nergens terecht kunnen en omdat zij zelf geen goed voorbeeld hebben gehad, gaan ze herhalen wat hun vader deed. En zo krijg je altijd een generationeel trauma wat zich heeft ophoopt. En zij proberen daar dat voor te zijn door inderdaad praatgroepen en veilige spaces te creëren voor die nieuwe ouders.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat bijvoorbeeld ook over, is de verlichting goed op straat? Vrouwen die zijn veiliger bij goed verlichte straten. Dus heel praktisch gezien gaan ze daar ook mee aan de slag. En ze gaan langs scholen om te leren wat er allemaal gaande is. En want vaak weten meisjes dat ook niet.
0: Ja.
1: Ze weten ook niet hoe ze om moeten gaan met situaties. En dat wordt daar wordt geholpen.
0: Wauw, echt heel belangrijk alles wat je zegt.
1: Ja, zeker.
0: Hey, Lakshmi, dank je wel.
1: Ja, dank je wel.
0: En heel veel succes zaterdag.
1: Thanks, dank je wel.
0: En wil je nou meelopen of een donatie doen? Check dan www.nachttegenseksueelgeweld.nl of de link op de Funix website.

0: rustig en beschadigd. Die hebben ze geretoucheerd. Nu is hij weer als nieuw. Geprint en klaar. Fix Your Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
0: Pasfoto of RDW rijbewijsfoto nodig? Geen afspraak, geen stress. Goedgekeurd en direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
4: Van Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
5: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phoenix FM op TikTok.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Als hij het kan, dan moet ik het er ook kunnen.
11: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
12: Ik ben best wel streng voor mezelf. Ik wil gewoon in Spanje zitten.
13: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
14: Banden liggen eraf.
15: Drie op reis, de reis van je leven. Vanavond om 19:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
16: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy, de NPO Luisterapp is officieel geopend voor jouw request. Wat wil jij horen op Phonics na Chic met Licht tegen mij? Drop het! Your city, your city.
2: Hey, hey, good morning, Jamie J. Gooi even wat joy door die speakers today.

0: Fashion Week. Good morning.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
3: Goedemorgen, Fanny.
1: Mijn request.
4: Wat ik vandaag wil horen.
5: Weekend Request.
6: Jamie Joy.
0: Zondagochtend, wat heerlijk. En je luistert, dat betekent dat je geen vaste playlist van mij krijgt. Want je luistert naar Weekend Request. En dit is de enige show waarbij er geen muziek voor je klaar wordt gezet. Omdat jij bepaalt wat ik ga draaien op Funnix en wat iedereen gaat horen. Dat kan een nieuwe muziek zijn, dat kan een classic zijn. Het maakt niet uit. Ik wil gewoon van jou weten, wat wil jij horen? Ik heb één track klaargezet. Dat is nieuwe muziek en een zomertune. Volgens sommigen zelfs de zomertune van 2026. Ik weet nog niet of ik het daarmee eens ben. Maar goed, wat je erna hoort, dat bepaal jij. Drop je request in de NPO Luister-app.
6: New music. New music. New op Funnix.
5: Move Joe. Billy.

geweest. En ze laat weten dat ze in lange tijd niet zo'n brakke ochtend achter de rug heeft. Maar ik vind het leuk dat je weer luistert. Ook I en Nanda die zijn aanwezig in de Amper Luister-app. En Stefanus vraagt of ik voor zijn vriendin Jean-Paul wil draaien. Die ga ik voor je klaarzetten. Maar eerst hoor je de request van Tessa. En als je ook een request hebt, drop hem in de Amper Luister-app. Tessa die wil graag

0: Mensen die op hun eerste dag met zonnestralen al gelijk zeggen... Oh, ik vind het veel te warm. Ik begrijp die mensen niet.
1: De situatie soundtrack.
0: Ik ben op zoek naar een toepasselijke track voor deze situatie. Aankomende week wordt het iets minder warm dan vorige week. En ik vind dat oprecht heel jammer. Ik ga zo lekker op die hitte. Maar zodra de temperatuur wat warmer wordt... poppen er allemaal mensen op die gelijk beginnen te klagen. Want het is nooit goed. Het is te warm, te koud, te nat, te droog. In Nederland lijkt het wel of iedereen altijd wel iets vindt om te zeiken. En daarom zoek ik vandaag een situatiesoundtrack voor iedereen... die bij iedere eerste zonnestraal al roept... het is mij te warm. Ja, en als je nu aangesproken voelt... sorry, not sorry. Misschien heb je een track voor jezelf om je standpunt beter te maken. I don't know. Maar ik wil gewoon weten welke track past bij deze situatie. Welke track past bij iedere persoon die altijd zeurt over het weer. Of het nou warm of koud is. Laat het weten in de NPO Luister app. Dit wordt niet zomaar een soundtrack, hè. Dit wordt de officiële anthem voor alle weerafzeikers. Voice memos kun je ook doorsturen. Ik ben benieuwd hoe creatief je bent.

0: Weet je wat ik een keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe?
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: zeuren hebben over het weer.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, Nathalie die komt met Rain Dance van Dave en Tams voor iedereen die te warm vindt. Vind ik een goede suggestie. Ik moet zeggen, ik denk wel dat ik een lastige situatie vandaag heb geschetst. Want er komen niet zoveel reacties binnen als normaal. Claire die zegt ook, ik kom niet verder dan volkomen kut van Veldhuis en Camper. Ja, die kan ik ook niet voor je draaien. En hetzelfde als de suggestie van Nieuws. Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik is ook de verkeerde zender. Maar Gio die zegt, er is nooit genoeg zon, sunshine van Kevin en Sigourney K. Vind ik ook een goeie. Er is één track die ik toch echt wel heel toepasselijk vind. Maar Bart spreekt me er ook een beetje op aan dat ik nu een zeiker ben. Dat ik over die mensen ga zeiken die dan weer zeiken over het weer. Een hoop gezeik en daar hou ik nu mee op. Ik beloof het. Melanie en Bart, zeg dat niet. Houd je mond eerst. Is toch wel perfect voor deze situatie.
2: Een heel goedemiddag. Bart hier. Zeg dat niet. Van Leo Kleine en Ronnie Flex. En verder wil ik alle mensen die luisteren een heel fijne en positieve dag verder wensen. Nou,

0: y'all crazy, you know?
1: Weekend request.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vawakafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Your city, your sound.
8: Funix!
9: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
9: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani, die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. Green Dance komt eraan, maar eerst Gims and Distinct met Spider. Your city, your city.
2: Alsjeblieft Spider van Distinct spelen.
3: Maximum.

Cat de Luna en Elephant Man met Wine Up. Deze track is al bijna 20 jaar oud. Volgend jaar officieel 20 jaar oud. En ik ken hem nog als de dag van gisteren. Maar besef me ook, wat is er gebeurd met deze meid? Ik heb nooit meer wat van haar gehoord. Lees nog, wat doet ze? Ik ga het voor je uitzoeken. Maar eerst wil ik weten, is deze track nog steeds aan of moet hij gaan? Bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem zo meteen draaien. Maar misschien denk jij wel, wat is dit? Ik heb dit nog nooit gehoord. Of nee, deze heeft zijn beste tijd gehad. Draai alsjeblieft iets anders. Dat kan ook. En dan kan je gewoon op gaan stemmen. Geschreven berichten tellen voor 1 punt en voice memo's tellen voor 2 punten. Dus breng je stem uit via de NPO Luister app, want jij bepaalt of ik Cat de Luna en Elephant Man met Wine Up zo ga draaien of niet. Stem aan of gaan.

0: Hokus aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Is de classic die ik vandaag heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Ik vind het altijd hilarisch, want iedere zondag is er één persoon in de NPO Luister-app muisstil. Totdat dit spel aanbreekt, dan ineens hoor je haar. Ik heb het over Cindy.
3: Aan. En hoe dan ook.
2: Ik kan altijd op de support van Cindy rekenen bij een goede classic. Ook Sandra die heeft gestemd in de NPO Luister-app. Ze zegt, zeker aan, brengt me weer helemaal terug naar mijn 15-jarige jeugd. Gouden tijd. En Aksje heeft ook op aangestemd. Maar niet iedereen stemt op aan. I die zegt, ik ken deze song niet. Ja, I, de grote vraag is, wil je hem kennen? Want bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem zo meteen draaien. Maar als het aan Zoom ligt, dan gebeurt dat niet. Want die heeft gestuurd 10.000% op gaan. En als jij net intuned en denkt, om welke tune gaat het dan? Nou, om deze.

En Elephant Man hoorde je met Wine Up. En jij bepaalt of ik die zo ga draaien of niet. De tussenstand is nu dat er meer stemmen voor aan zijn. Dus als dit zo blijft, dan hoor je hem zo op van niks. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ik heb het vaker meegemaakt. Ja, jij mag nog steeds je stem uitbrengen. Stem aan als je hem zo wil horen. Stem gaan als je dat niet wil. Geschreven berichten tellen voor 1 punt. En voice memo's, die tellen voor 2 punten.

0: Jorge, Jimmy, Joy, Zoe, Zoan, Ann, Ann, alsjeblieft.
1: Ah, die pokoe's Ann, Ann, Ann.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
3: Is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Jij bepaalt of ik Cat de Luna en Elephant Man ga draaien met Wine Up. Als het aan Diallo ligt wel. Die kent het nummer niet, maar die is wel nieuwsgierig. Maar volgens Journey mag je dat niet mee bepalen.
4: Nou, ik vind, als je die tune niet kent, dan mag je niet beslissen over zijn toekomst. Als je te jong bent om iets te begrijpen, dan moet je gewoon even stil zijn en de tune luisteren voordat je wat kan zeggen. Dus ik zeg gewoon aan. Doe hem gewoon. Draai hem gewoon voor ons.
3: Ja, je wil hem wel horen, maar niet iedereen. Maria Elena die zegt gaan. En ook Dogla, die is er niet mee eens.
5: Yo, yo, yo, Dogla hier. Goedemorgen. We gaan met die banaan, man. Ik ben al 44 jaar oud. Die pokoe ken ik. Nee, man. Ik hoef hem niet meer te horen, man. Ik ben al blij dat ik hem heel lang niet heb gehoord. Ik schrok toen ik hem net hoorde bij jullie. Maar alsjeblieft, man. Stop die pokoe gauw weg. Ja?
3: Ik ga weg. Stuk. Ja, bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor aan. Maar of dat zo is gebleven, daar gaan we nu achter komen. Heeft het niet gered en die gaat in de prullenbak bij Krokobeel, Hipstone Lie, Adorn en Beautiful. Wat moet er dan voor in de plaats komen? Nou, Maria zegt dan de zomertune van 2026. Punta Cana, veel liever dan Wine Up.

0: Maar hier komt hij. Alladay met Fries. Het was een van de hoogtepunten gisteravond. Die wil ik heel graag nog een keer te horen.
1: Weekend Request. Jamie Joy.

Want ze is gisteren naar het concert geweest. En zometeen, iets na 12, heb ik een spot vrij voor een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Vanix. Maar waarvan jij vindt, hey, hij of zij is zo hard. Deze artiest verdient de love, die verdient het om door iedereen gehoord te worden. Laat me in de NPO Luister-app weten wie dat moet zijn en wie

0: weekend request.
1: Zou jij alsjeblieft willen broederliefde draaien? Bikini, featuring you.
2: Dit is voor mijn bad girls in bikinis.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Yay, Netherlands, June 8th, only 6 days left. Don't miss out, be there.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Yay, Netherlands, June 8th, only 6 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
7: Hermanos! Ja, dat

0: zomerherinneringen beginnen.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Ik studeer luchtvaarttechniek.
7: Ik wist dat jullie het gingen maken, man.
8: Waarom heb jij geld van mama?
9: Het is een lening, dat ten eerste.
6: Waarom loop je mij te snitchen bij Sammy?
10: Ik zou heel goed nadenken voordat je mij nu gaat beschuldigen.
11: Wat heb je tegen wie over mij gezegd?
12: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het maakt me niet heet en ik ben juist wel op zoek naar de allerheetste artiesten van dit moment die we nog niet op Phoenix draaien. Fresh from Friends. Want dat kan wel tijdens de Fresh from Friends. Iedere zaterdag en zondag iets na 12 bij Weekend Request. Een spot speciaal voor die artiesten die gewoon wat extra liefde verdienen. En mocht je nu denken, ah, ik heb een neefje, een zus, een bestie. Iemand die ik op social media volg, die ik had moeten insturen. Volgend weekend kan dat weer via de NPO Luister app. Of dat mag ook via een DM op mijn Insta, @JamieJoy. En vandaag heb ik een artiest gekozen die al vaker voorbij is gekomen in de NPO Luister app. Maar het is me nog niet ervan gekomen om die te draaien. En nu kwam die weer voorbij. Stron, die stuurde het in. En ik dacht, weet je, vandaag ga ik het doen. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Dus mocht je het hard vinden, mocht je het vaker willen horen, laat het me vooral weten. Dan ga ik gewoon draaien. High Society hoor je nu met Champagne bij Phoenix Weekend Request. Dit is The Fresh from Friends.
1: I'm about to get real disrespectful in this motherfucker.

the Mic. En als dit nou heel toevallig jouw eerste keer is dat je dit hoort, Grab the Mic is het meest makkelijke spel wat er is waar je gelijk aan mee kan doen. Hoe werkt het? Ik heb hier een rad met allemaal random woorden. En als ik zo meteen op de knop druk, komt daar één woord uit. En het enige wat ik van jou wil weten is welke track zing jij gelijk in je hoofd waar dat woord in voorkomt. En dan ben ik gewoon benieuwd of we allebei aan dezelfde track denken of niet. Of aan welke het meest gedacht wordt. Want sommige tracks zijn zo iconisch. Bijvoorbeeld Meteoriet heb ik klaarstaan, hè. Ja, ik moet aan geen andere track denken dan die van Antoon en Dopeboy. Weet je, dat kan niet anders dan dat die eruit komt. Nou, ik ga aan mijn rad draaien en dan gaan we zien welk woord er vandaag voor jou klaar ligt. Night. Het woord is night. Niet de ridder, maar night als in de nacht in het Engels. Welke track zing jij nu gelijk in je hoofd waar het woord night in voorkomt? Laat het me weten via de NPO Luister app. Dan kan met een berichtje of een voice memo. Kan je het ook lekker inzingen. Vind ik altijd gezellig. Denken wij nu aan dezelfde? Ik ben benieuwd. Night.

liggen en parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar

0: Weet je wat ik een keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: met Rihanna. En aan welke track moet jij denken bij het woord night? We spelen Grab the Mic, het spel dat draait om één woord. En vandaag is dat woord night en was ik benieuwd aan welke track jij gelijk moest denken. Welke zong jij gelijk mee? Nou, Alicia die laat in de NPO Luister app weten Midnight Sun van Zara Larsson. Je was wel de enige. Dochla die dacht aan deze.
1: Wat per direct in mijn hoofd opkwam, Thriller man, van Michael Jackson. Thriller night. Hey, legend man. Draai hem gelijk, hè. Draai hem.
0: Ik waardeer je enthousiasme, maar je kan lang wachten. Ik ga die niet draaien, Dochla, want je was de enige die hier aan dacht. En ik draai de track waar het meest aan gedacht wordt. En dat is ook niet die van Jasmine, die zegt One Night Stand van Be Brave. Blijft iconisch aangezien de reunie er aankomt. Ja, ik denk niet dat ik daar mensen heel blij mee maak bij Phonix. Claire die dacht aan For the Night van Pop Smoke. En Demi en ik zitten op dezelfde lijn, want ik dacht ook aan deze Day and Night van Kid Cudi, maar we waren de enige, Demi. De track waar het meest aan gedacht is, onder andere door Nanda, Eri, Preston en te veel om op te noemen, dat is deze.
2: Dan denk ik gelijk aan Night Vision van Broederliefde.

0: Phonics.
1: Hey, JJ. Ik heb ook een request, namelijk My Boo van Usher. En misschien kom ik later in de uitzending ook nog terug, maar shout-out naar jou. Loef jou. Fijne zondag. Weekend.

0: ready voor Tante Chanel?
1: Ja, ik zelf nog niet helemaal. Nee, het gaat lachen, gieren, brullen worden. Want ik heb weer een vraag waar je nog nooit over na hebt gedacht, maar wel heel belangrijk is. Jamie Joy.
0: Ja.
1: Als jij gaat trouwen met een man.
0: Ja.
1: Wie betaalt dan de ring van de man?
0: Hij?
1: Ja, dat zou je denken. Maar ik zag dus een vrouw op het internet zeggen dat de vrouw eigenlijk voor de ring van de man moet betalen. Ja, dat vond ik ook heel vreemd. Maar ja, als mensen het zeggen, het is misschien ergens ook een beetje logisch. Je weet toch, hij koopt de ring voor jou. Jullie gaan met elkaar trouwen, dus jij koopt de ring voor hem.
0: Ik denk dat sommige stellen dat misschien zo doen. Maar traditioneel is in mijn hoofd dat een man ze allebei koopt.
1: In mijn hoofd? Ja, ik heb nog nooit nagedacht over de mansring. Ik dacht, hij doet hem gewoon stiekem op nadat hij jou met jou verloofd is. En dan is het gewoon helemaal
0: goed. Ja, maar je verlovingsring
1: goed.
0: Is ook niet je trouwring. Dat is je verlovingsring.
1: Oh, je krijgt er twee. Ik dacht dat, die verlovingsring op je bruiloft weer opnieuw opdeed.
0: Ja, sommigen doen dat, maar in principe hoor je er gewoon twee te hebben.
1: Dus wij krijgen er twee en hij krijgt er ook twee of krijgt hij er maar één? Hij krijgt er maar één. Hij moet gewoon de hele tijd dezelfde rokken.
0: Ja.
1: Hoe die eraan komt, dat weet niemand. Nou ja, misschien jij wel. Misschien ben je getrouwd, misschien ben je verloofd geweest. Misschien heb je het in je familie meegemaakt. Laat even weten, waar komt die ring van die man vandaan?

0: smaakt altijd goed.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popcaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Yay, Netherlands. June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
9: Als hij het kan, dan moet ik het er ook kunnen.
10: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
11: Ik ben best wel streng voor mezelf. Ik wil gewoon in Spanje zitten.
12: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
13: Banden liggen eraf.
14: 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 20:15 bij Pien en Vara op NPO 3.
15: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Zometeen muziek van Vals Bezig en Soundflow. Dit is Ding Your Phonics en dit is Bad Bunny. Your city, your city.
2: Tante Chanel, daar ben je weer. Ik heb je gemist.
3: Goedemiddag, tante. Chanel, hoe is het? We zijn aan het verhuizen en we luisteren naar jou. Ja, toch. Ah.

0: dag mee te starten. Hoe gaat het met je? Ik hoop goed. Ik hoop dat je je koppie een beetje erbij hebt. Want vandaag wil ik keiharde antwoorden van je. In je volwassen jaren kom je soms iets tegen en dan denk je... wauw, ben ik nou zo dom dat ik hier nog nooit over heb nagedacht?
1: Goedemiddag.
2: Hey, tante Chanel.
3: Hey, tante Chanel.
4: Schatje van me.
3: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
5: Hé, jij bent kapot grappig. Ga je op een stukje in mijn eentje.
0: Chanel. Ja, tante Chanel heeft weer een vraag voor je. Want ik kwam een TikTok tegen van een dame die binnenkort gaat trouwen. En ze vroeg zich af, waar komt die ring voor die man vandaan? Moet ik de ring voor de man gaan betalen? Echt, in mijn 25 jaar op deze aarde nog nooit over nagedacht, hè? In mijn hoofd kwam de ring, de trouwring voor de man gewoon vanzelf. Ik dacht, de man koopt hem en dan ergens na de verloving, na de trouwerij, dan gaat hij hem dragen, doet hij hem stiekem om. Ik heb er niks mee te maken. Maar nou zie ik sommige mensen commenten dat de vrouw voor de ring van de man betaalt. En in mijn ogen was dat niet de afspraak. Want ik heb jou niet gevraagd om te trouwen. Kan ik net zo goed op mijn knieën gaan? Maar kijk, ik ben maar één keer verloofd geweest. En dat duurde één hele dag. We waren nog ineens bij de ring van de man gekomen. We waren ook maar 3 weken samen. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Tante Chanel heeft dus niet zoveel ervaringen met verloven. Laat staan de mans trouwring. Dus ik vraag het maar aan jou. De NPO Luister-app, pak hem erbij, zet hem open. Je weet dat je een bericht kan typen, maar een spraakmemo sturen is wel het allermakkelijkst. Vertel het me als je ervaring hebt, verloofd, misschien zelf getrouwd, misschien mensen in je omgeving, misschien heb je matties. Wie betaalt nou de trouwring van de man?

0: Ja, een beetje romantische vibes samen met Thames. Love me, JJ. We gaan het ook hebben over liefde. Want je weet toch wat je doet? Als je heel erg verliefd op elkaar bent, dan ga je natuurlijk met elkaar trouwen. Maar ik vroeg me opeens af, wie betaalt er nou voor de manstrouwring?
1: Onyx, Chanel.
0: Ja, ik zag een TikTok van een dame die zei, volgens mij hoor ik hem toch te betalen. En in mijn 25 jaar heb ik daar nog nooit echt over nagedacht. Die ring die kwam maar ergens uit de lucht vallen in mijn hoofd. Dus ik vroeg het aan jou. Naomi die reageert, nee hoor, als hij jou een verlovingsring geeft, dan koop jij de trouwring voor hem. Zo hebben mijn ouders het ook gedaan. Oké, ja, weer wat geleerd. Sumi die zegt, nou wij hebben alles samen betaald uit één pot. Tegen de tijd dat je gaat trouwen, ben je toch een team. Peter, mevrouw wou graag die van mij kopen, omdat we met elkaar trouwen. Ik had er ook wel voor willen betalen. Iedereen heeft zo zijn eigen dingen. Zoals een wijze vrouw het ooit eens zei over Rotti, iedereen maakt het anders. Mo, die stuurt, ik heb die van mijzelf gekocht. En eerlijk, ik wilde ook zelf kiezen wat ik iedere dag ga dragen. Maar het is toch ook zo dat soms dat de vrouw meegaat en dan kiezen jullie alvast de verlovingsring of de trouwring en dan weet ze niet wanneer je het gaat doen. Want ergens, ja, een man laten kiezen wat ik mijn hele leven om mijn vinger ga doen. Ik weet niet of ik dat kan. Rashid zegt, ja, tuurlijk betaalt de man zijn eigen ring. Waarom zou iemand anders dat moeten doen? Je vraagt toch de vrouw? Ah, en ik koop toch ook mijn eigen schoenen en horloge? Die trouwring is niet anders. Een vrouw hoort dat niet te kopen. Oké. En Melissa, ja, die is er helemaal klaar mee. Die zegt, sorry hoor, ik ga niet betalen voor een ring. Dat mag je lekker zelf doen. Jij vraagt me toch? Gelijk heb je, maar misschien zijn we iets te hard geweest. Niet zo hard als deze tune van Drake. Tenminste, dat vindt hij zelf. Ik vind het een beetje bop it, lock it, twist it. Maar het is wel een vibe. Het groeit.

0: Ja, je hebt even relaxed gedaan met LMA, maar de versnelling gaat er weer even in. Zometeen samen met Lil Kleine en Jonna Fraser Fashion Week. Eerst nog even een feestje bouwen samen met Molly en Bees and Honey.
1: Yo, hey, funny.

0: Heb jij wel eens een déjà vu gehad? Dat je iets meemaakt en denkt, hè, what the fuck, dit is toch al gebeurd? Dit was toch zo? En je weet het helemaal zeker, heb je het gedroomd? Was het in een parallele realiteit? Tante Chanel heeft dus nog nooit een déjà vu gehad tot vandaag.
1: Phoenix Chanel.
0: Ja, heel vreemd hè? Maar ik heb een duidelijke herinnering dat dit nummer hier in de Phoenix playlist stond. En ik was hem vandaag aan het zoeken hier in ons grote boze radiosysteem en ik zie hem niet staan. En ik denk, hè, ik word toch gek. Ik kan me herinneren dat hij hier letterlijk erin stond. Wat is er aan de hand? Echt, ik weet het zo zeker. Hij is ook pas een maand geleden uitgekomen. GP uit G staat erop. Dus het moet toch... Ja, ik ga echt gek worden. Als je veel Phoenix luistert, laat me weten of je deze hier eerder in de playlist hebt gehoord en vaker. Want is dit hoe déjà vu voelt? Ik denk echt dat ik gek ga worden.
2: Smell like fucking Vlado, innit?

0: Er zijn 300 miljoen nieuwe WK-nummers dit jaar. Maar geen één echte hit zoals het officiële nummer van voetbal.
1: Phonics. Chanel.
2: Chanel.
0: In 2026 mag dit nummer niet ontbreken uit jouw playlist. Vooral niet dit jaar, weet je, met het WK. 10 jaar oud is het nummer inmiddels. En ja, het boeit me niet dat het over de Champions League gaat. Er is geen enkel nummer wat ik op die WK-afters wil horen. Geen Daidai van Shakira. Niks te Rimma met Goals. Niks te Tyla en Future met Game Time. Ik ben bijna boos dat deze artiest geen nieuwe WK-banger kan uitbrengen. Maar ik zat te denken, ja, Tory Lanez maakt toch ook gewoon muziek in de gevangenis, hè? Dus wie gaat samen met mij een studio bouwen in de gevangenis, zodat MHD 2026 kan redden? Laat het me even weten, meld je aan. En dan gaan we luisteren naar Afro Trap Part 3.

0: Tante Chanel, die heeft een vreemde adlib uit de Phonics tune gepakt. En ik wil van jou weten, uit welke tune komt dit fragment? Zo simpel is het.
1: Breinbreker.
0: Ja, hoe goed ken jij de Phonics tunes die wij hier draaien? Ik laat jou het fragment horen en jij dropt in de NPO Luister app. Tante Chanel, dit is de tune. Dit is de artiest op de tune. Hij is best wel snel. Ik ben heel nieuwsgierig. Kan je deze vandaag raden? Nog één keer? Ja, pak je NPO Luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Kan jij vandaag de breinbreker kraken? Uit welke Phonics tune komt dit fragment?

0: altijd goed.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
5: Mijn is ook.
2: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Zuiderpark Den Haag. Met lijfoptredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Yay, Netherlands. June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
6: Als hij het kan, dan moet ik het er ook kunnen.
7: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
8: Ik ben best wel streng voor mezelf.
9: Ik wil gewoon in Spanje zitten.
10: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
11: Banden liggen eraf.
12: 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 19:15 bij Pien en Vara op NPO 3.
13: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb jij de breinbreker vandaag gekraakt? We gaan er zo meteen achter komen naar Panna van Jonna Fraser en de sensational Chris Brown. Your city, your city.
2: Hey, Tante Chanel. Waka, schiet op nog. We wachten op jou toch. Ik draai deze pampoek weer, hè. Let's go!

0: snel, sowieso.
1: De breinbreker is niet gekraakt.
2: Your city, your sound.
3: Your city, your sound.
2: Phonics.

0: Tante Chanel, de mystery track van jou van vandaag. Ik denk dat dat Fresca en Alassa is met Bare Minimum.
1: Ja, dat is helaas niet goed. Ik zie ook nog binnenkomen. That's My Boy is het fragment van Broederliefde van Dikioni nou. We kregen nog een memo van Suleiman.
2: Goedemiddag, Tante Chanel. Dit is toch Frenna met Nasa. Ik denk Frenna.
1: Nee, het is wel Frenna. Dina Nino had het goed. Sappie die komt nu binnen, die heeft het ook goed.

Ja, had jij hem vandaag goed? Heb jij vandaag de breinbreker gekraakt? Ik dacht dat die makkelijker zou zijn, maar omdat het Frenna is... Frenna, je weet toch soms, hij doet die A vaak. Ik heb veel verschillende Frenna-tunes zien binnenkomen, maar het was toch comma's. Volgende week een nieuwe breinbreker. Nu is het tijd voor de nieuwe van Kleine John. New music. New music.

0: Star van Post Malone hier op Phonics. En zo voel jij je hopelijk ook. Ik in ieder geval wel, want mijn Koerdische vriendin vertelde me het beste nieuws ooit.
1: Phonics. Chanel.
0: Ja, Tante Chanel is Surinaams, maar heel stiekem in mijn hart ben ik Turks. Echt, Turkije, geweldig. Ik voel me zo thuis. Turkse muziek, Turks eten, de cultuur, de mensen. Ah. En mijn Koerdische vriendin vertelde me dus dat als je vastgoed hebt in Turkije, het best wel makkelijk is om dan een Turks paspoort te krijgen. Dus merhaba lütfen teşekkürle, laten we allemaal de halay doen, want ik word een Turk. Nee, grapje, dat kan helaas niet echt. Maar als ik denk aan de dag dat ik Turkije binnenkom met een Turks paspoort, ah, oh, ik kan er helemaal emotioneel van worden, weet je? Zo emotioneel dat je gaat doen alsof je in een videoclip zit uit de jaren 90. En ik denk dat deze nieuwe banger van Distinct en Turkse artiest Gercek mijn soundtrack gaan zijn.

0: Iemand zegt die man dat het zondag is, hoor. Het is tijd voor een beetje rustige vibe. Samen met Ira Star, Where Do We Go, hier op Phoenix. En het is Rain Dance van Dave en Tams.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Waar gaan we heen? Ja, een beetje afhankelijk van welke tram je rijdt. Want het broertje van mijn beste vriendin, die ken ik sinds toen hij echt bij mijn knieën kwam. Weet je, echt een kleine poepita. En hij is laatst 20 geworden. En nu zegt hij opeens dingen tegen me als: Sean, wanneer ga je een rijbewijs halen? En er is een nieuwe straattaal, Sean. Taf je die? Wacht, nieuw? Kill, het is tijd voor een klein beetje een straattaal geschiedenisles.
1: Phonix. Chanel.
0: Yeah. Ja, of moet ik eigenlijk zeggen, lik. Woorden omdraaien. De beginletters, de eindletters en dan heb je een nieuwe taal. Ik merk steeds vaker dat jongeren, daarmee bedoel ik mensen onder de 20, Smibanees praten, de omdraaitaal. En nog erger, ik heb gehoord dat het uit Rotterdam komt. Dus ik dacht, ik kom met een kleine vuistregel. Als jij een straattaal iets hoort en het is kapot raar, dan komt het uit Rotterdam. Bijvoorbeeld gebati, gelakka, gepinta. Allemaal uit Roffa. Ik heb dat nog nooit ergens anders gehoord. Is het gewoon straattaal en die omgedraaide woorden als tafje die, lik, dijm, dan komt het uit Amsterdam. Letterlijk smibanees. Als je smip omdraait, wat krijg je dan? Bims. Dit is iets wat ontstond in 2016, 2018. En iedereen wist toendertijd, dit is een taal uit Amsterdam. Sterker nog, er zat een hele upcoming muziekscene aan verbonden. Black Acid, de groep waar Sor vroeger in zat. Rey Fuego. Het was echt, zeg maar, heel duidelijk. Maar ja, toen kwam corona. Die scene is grotendeels doodgegaan. En ja, corona daarna, de taal bleef. De muziek niet. Maar je hoort nog steeds invloeden ervan in muziek van Chief. Kijk naar Young Ellens. Letterlijk, Ellens, omgedraaid. Wat krijg je dan? Snelle. Ik zweer het je, omdraaien komt uit Amsterdam.

0: bouw, mijn broek al wat ik bouw. We trekken ze weer naar het rendeer. Ik ben met Moos alles fancy.
1: Ik zweer het je vis. Ik zweer het je. Ik zweer het je vis. Vis, ik zweer het je.

0: de breinbreker van vandaag. Echt, het maakt niet uit hoe vaak ik deze tune hoor. Meegillen. Maakt niet uit waar ik ben. Zoals hij zelf zegt, ja, hij is een kanjer. Zometeen is het tijd voor...
1: Wow!
2: Am I the asshole?
0: Funny. Er is nog muziek van Lil Kleine en Broederliefde. Dit is Waterkant.

0: Ja, misschien jij ook niet door dit verhaal. Het is ietsje langer, maar blijf zeker luisteren, want het is het echt waard. Ja, vandaag heb ik een batterij uit het raam moeten gooien om mijn vriendinnen van zichzelf te beschermen. Echt, hun zijn mentaal niet helemaal 100, maar nu opeens ben ik het probleem.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow.
0: Ja, iedereen is weer dun. Low-rise jeans kan je weer kopen. En daar hoort natuurlijk de afvalobsessie bij. Hey, even wat context. Ik ben opgegroeid in 2013 met al die pro-Anna tumblers. Weet je, dat je allemaal van die foto's had van die vrouwen met dunne botten. En dat moest je dan worden. We hebben allemaal een eetstoornis gehad, toch? In 2013? Oké. Nou, ik merk dus, die vibe hangt weer in de lucht. Ik zeg het al een tijdje op de radio. Let op je dochters. En dat moet ik thuis ook doen. Nou heb ik onlangs een weegschaal aangeschaft. Omdat mijn kat te dik is en ik moet er wegen van de dierenarts. Maar ja, daar wordt mijn weegschaal niet voor gebruikt. Want mijn vriendinnen wegen zichzelf allemaal constant als ze thuis zijn bij mij. Iedere ochtend en avond. En opeens hoor ik dingen als mijn calorieën zijn al op voor vandaag. Schat, het is 2:00 'smiddags, je hebt alleen ontbeten. Laatst zei eentje, ja, soms haal ik McDonald's en dan neem ik 2 happen en dan gooi ik het weg. Wat? Kijk, ik snap het, hè. I've been there, maar je krijgt ook soort van een dopamine kick van ongezond afvallen. Niet om iemand of mezelf te triggeren, maar je bent op een of andere manier trots op jezelf omdat je jezelf aan het uithongeren bent. Maar even terug naar die weegschaal. Ik spreek ze de hele tijd aan. Dat helpt natuurlijk niet. Dus ik ben de weegschaal gaan verstoppen in mijn kamer. Echt in kasten en zo. En kennelijk zijn ze dus stiekem in mijn kamer gaan zoeken. In mijn kasten. En hebben ze hem dus weer teruggelegd. En had ik het dus even niet door. Nou, gisteren heb ik ze gepakt. Toen dacht ik, weet je wat? Ik haal gewoon die batterijen uit de weegschaal. Dan denken ze dat die weegschaal stuk is. Nee, hadden ze gelijk door vanochtend. En opeens als een soort junkie uit mijn afstandsbediening batterijen aan het trekken om in de weegschaal te zetten. En toen heb ik ze afgepakt, heb ik gewoon die batterijen uit mijn raam gegooid. Ja, ik woon 3 hoog in de stad, maar het moet toch ergens ophouden. Ik heb die weegschaal ook afgepakt, ik heb hem meegenomen naar werk en ik heb hem hier in Rotterdam weggegooid. Want ik dacht, als ik hem buiten weggooi, dan gaan ze misschien zoeken in de wijk. Ik weet niet wat die junkies doen. Kijk, ik snap, iedereen wil soms gewoon een paar kilo kwijt voor de zomer. Ik snap het. Maar te ver gaan is ook een vak. Of ga ik nu te ver? Ben ik nu de klootzak?
1: Wauw. I'm asshole.
0: Ja, je NPO-luisterapp die heb je er al bij gepakt natuurlijk. Je weet dat je een berichtje kan typen. Maar een spraakmemo sturen is natuurlijk makkelijker. Mijn vriendinnen zijn helemaal eetstoornis aan het doen. Dus ik heb hun weegschaal afgepakt, de batterijen uit het raam gegooid. Ben ik de klootzak? Ga ik te ver? Of gaan hun te ver?
1: Wow. I'm the asshole.
3: Funny. London. London. London.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
2: Ik studeer luchtvaarttechniek.
3: Ik wist dat jullie het gingen maken, man.
4: Waarom heb jij geld van mama?
5: Het is een lening, dat ten eerste.
2: Waarom loop je mij te snitchen bij Sammy?
6: Ik zou heel goed nadenken voordat je mij nu gaat beschuldigen.
7: Wat heb je tegen wie over mij gezegd?
8: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben ik de klootzak? Zometeen ga je erachter komen. Nou, ik ken die girls van Young Felix, Bart of zo en Rijk. En het is Eerst Zij met Millie.

0: Wat een banger hier op VanX. Hey, Tante Chanel stelde jou net een vraag. Want mijn vriendinnen, ja, ze zijn een beetje extreem ongezond aan het diëten. Ze zijn zichzelf aan het uithongeren. En ze zijn zichzelf iedere dag aan het wegen. Dus ik heb de weegschaal in mijn huis verstopt. Toen hebben ze hem gezocht in mijn kamer gevonden. Bleven ze hem iedere keer terugzetten. En toen heb ik ze gisteren gepakt. Dacht ik, weet je wat, ik haal de batterijen eruit. En toen zijn ze op zoek gegaan naar batterijen. Ik heb de batterijen uit het raam gegooid en de weegschaal meegenomen naar werk om weg te gooien.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I the asshole?
0: Ja, weet je, zit ik fout? Want ik bedoel, het is best wel een extreme reactie ergens. Inderdaad, ze zijn volwassen mensen. Ze moeten zelf kunnen doen wat ze willen, maar kijk naar het internet deze dagen. Kim Kardashian heeft haar BBL weggehaald. Iedereen is weer dun. Eetstoornissen komen weer een beetje terug. Ben ik een klootzak voordat ik de weegschaal heb weggegooid? Of zijn hun klootzakken voordat ze niet beseffen dat ze te ver aan het gaan zijn? Ik vroeg het aan jou. Eén reageerde met hun gaan te ver. Ik hoor ook vaak van om me heen. Ik heb hoofdpijn, ik heb geen energie, ik ben moe. Je eet niks, calorieën junkies. Ze doen het niet voor een man. Ik denk dat ze het doen voor vrouwen onderling. Ik merk wel, ik observeer het natuurlijk als groepje, hè. En dan zie ik dat ze elkaar een beetje ophypen. Van, ik heb vandaag zo weinig gegeten. Melfina reageert, nee man, je bent geen klootzak. Als mensen batterijen uit je afstandsbedieningen gaan trekken om zichzelf nog één keer te wegen, dan gaat het niet meer over gezondheid. Waarom ze dat deden? Omdat in de ochtend ben je lichter. Wat maak ik mee? Oussama zegt, ik snap dat je wilde helpen, maar ja, die weegschaal weggooien gaat het probleem toch niet oplossen. Die kopen morgen gewoon een nieuwe. Maar ja, dan is het niet meer mijn verantwoordelijkheid. Ik voelde me schuldig dat ik die weegschaal heb meegenomen naar huis, want ik wist dat dit ging gebeuren. En ik dacht, nee, ze zijn ouder, volwassener. Nee man. Soraya zegt, je bent niet de klootzak. Als iemand zegt, mijn calorieën zijn om 2:00 'smiddags al op, dan gaan er bij mij ook alarmbellen af. Anouar, eerlijk, je bent een klein beetje een klootzak, want je kan ze niet dwingen om andere keuzes te maken. Maar je bent ook een echte vriend. Nou, daar ben ik blij mee. Alia, die is ervaringsdeskundige, die zegt, ik ben zelf door een eetstoornis gegaan. En wat jij beschrijft, klinkt niet als een paar kilo kwijt. Ik snap je reactie volledig.
1: Wow. I the asshole?
0: Nou, ik denk dat we gewoon kunnen zeggen dat ik niet de klootzak ben. Ik ben gewoon een bezorgde vriend. En ik ga het nog een keer zeggen, hè, want het komt echt helemaal terug, eetstoornissen. Let op je dochters, let op je zusjes. Zorg dat ze eten en als ze raar doen, ja, gooi de weegschalen weg.

0: in de speeltuin hebt gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

your sound. Phonics. Zometeen Shake Some van J-Size, je favoriete TikTok-tune, hier bij Phonics. En dat is natuurlijk For Certain, Party Next, door je speakers.

0: Ja, alleen is maar alleen een toepasselijke tune. Want hoe kan je in godsnaam scheiden van je tweelingbroer?
1: Chanel.
0: Ja, ik zag dat P-Square in de playlist staat met Personally. En ik werd gelijk blij. Maar opeens vroeg ik me af. Waar is P-Square eigenlijk? Waar zijn hun? Ja, het zijn twee mannen die ook nog eens een tweeling zijn. Tweelingbroers. Nou, in 2017 ging P-Square uit elkaar. In 2022 kwamen ze weer bij elkaar. En in 2024 gingen ze weer uit elkaar. Ik vroeg even aan Google AI, wat is er gebeurd? Onoplosbare verschillen. En toen dacht ik, ja, damn. Met je tweelingbroer. Jullie zijn letterlijk geboren om samen te zijn. En toen kwam een verhaal in me op dat een man een keer aan me vertelde. Hij vertelde namelijk dat zijn vriendin vreemd ging met zijn tweelingbroer. Gewoon echt een lange affaire. En het was een één eigen tweeling. Dus je weet, het ging om persoonlijkheid. Maar ja, zelfs hij spreekt zijn broer 2 jaar later gewoon weer. Dus komt P weer bij Square, ook wel bekend als Rude Boy. Het zal wel goed komen, maar niet in de komende 15 seconden. Maar ik ben er dus wel achter gekomen dat P een nieuw album gaat uitbrengen. Het is wel echt alleen de P. Het is een solo album en hij hoort volgende maand uit te komen. Tot die tijd moeten we het even doen met deze.

0: Ja, ik ben net ook een beetje heet gemaakt, want gisteren kwamen 3 verleidsters van Temptation Island langs bij mij in de Funnick Studio. Rayshum, Janie en Masha. En we gingen gewoon een beetje bijkletsen nu het seizoen voorbij is. En ik ga je alvast vertellen, er is veel tegenspeeld.
1: Ik heb na Temptation zeker contact gehad met Jay. Klinkt heel raar, want ik wist ook niet, is hij samen met Naomi, is hij niet samen met Naomi. Dus ik stelde Jay ook de vraag van, weet Naomi dat jij me belt en mij stuurt en contact hebt met mij? Want ik zei ook van, ik wil geen second choice zijn. You gotta be standing on business en je moet weten wat je wilt. Toen zei hij, ja, Naomi weet ervan dat wij contact hebben. En ik heb haar uitgelegd dat het moeilijk was voor hem, omdat hij zo'n emotionele connectie met mij heeft opgebouwd, dat hij het moeilijk had om het los te laten en dat hij daarom nog contact had met mij.
0: Chanel. Ja, dit heb ik net gepost op TikTok en Insta. En echt, binnen een uur was Jay de zandkoning gelijk met die AI-foto in de comments. Dus ik reageerde met, ik mis je oude video's toen je tegen je mattie ging aanschuren, gebroken hart emoji. Toen reageerde hij met, hoeveel verdient Funnick per uur? Waarop ik commente, heb je een donnie nodig voor je nieuwe kinderwagen, schat? Dus ja, het is een gezellige boel op TikTok aan het worden. Jij kan erbij komen. En natuurlijk, wil je alle Temptation Island thee terug horen, dan kan je de show van gisteren natuurlijk helemaal terugluisteren in de NPO Luister-app. Gewoon Chanel opzoeken, de laatste aflevering van gisteren. En dan vanaf minuut 45 luisteren. Of je kan natuurlijk de snippets checken die ik komende week op mijn TikTok en Instagram aan het posten ben. @TanteChanelRadio. Eén kleine ding. Klein ding. Mijn Insta is gehackt, dus ik heb een nieuw account @TanteChanelRadio2.

0: Ja, maar nu kan er maar één winnaar zijn.
1: Funnings.
2: Chanel.
0: Ja, ga jij vandaag de grote winnaar zijn? Tante Chanel heeft een Funnings goodie in de aanbieding. En jij kan hem winnen als je het grappigste antwoord stuurt. Jij en ik gaan weer een top 5 maken van de vreselijkste dingen. En ja, ik zie heel veel TikToks over geboortemaanden. Juli is een vrouwelijke maand om in geboren te worden. Net als november. Mensen uit augustus zijn toxic. En het heeft helemaal niks te maken met sterrenbeelden en al die troep. Gewoon het gevoel, de vibe die je bij de maand krijgt. Dus vandaag wil ik een top 5 maken met de vreselijkste maanden om geboren in te worden. En zelf wil ik een suggestie doen voor de nummer 1 plek als ervaringsdeskundige. September is de vreselijkste maand om geboren in te worden. Hier is het bewijs. Op de basisschool, niemand boeit dat je jarig bent. Ook al ga je uitdelen, want je zit net 4 dagen in een nieuwe klas. Mensen kennen je nog niet. Daarna, middelbare school. Je kijkt niet uit naar je verjaardag hoor. Want dat betekent dat de zomer officieel voorbij is en jij weer naar school moet. En iedereen is druk. Ja, ik ben net begonnen met mijn nieuwe baan. Ik kan niet. Ja, ik ben dan nog op vakantie. Ik word nu al boos. Ik weet het. Ik ben zelf in september jarig. September is de vreselijkste maand om geboren in te worden. Of heb jij een beter antwoord? Jij weet, het grappigste en leukste antwoord wint vandaag de Funnings Goodie. Zo simpel is het. Pak je NPO Luister-app. Je weet, je kan gewoon een berichtje sturen. Maar een spraakmemo is wel leuker. Ik wil weten, wat is de vreselijkste maand om geboren in te worden?

0: Jade Lauren, K.A. en Trobi met Hoog hier op Funix. En net vroeg ik jouw hulp. Nou ja, je kon er een Funix goodie mee winnen. Wie heeft de meest verschrikkelijke geboortemaand?
1: Funix.
0: Chanel. Ja, op nummer 5 kwam Melissa binnen met jullie. Dat klinkt heel leuk, totdat je beseft dat de helft van je vrienden op vakantie is en de andere helft dus weer aan het werk, want al hun vrije dagen zijn op. Heb ik nooit bij stilgestaan dat jullie ook echt vervelend kan zijn? Nou, dan gaan we door naar nummer 4. Dat is Berend, die zei augustus. Want inderdaad, iedereen is op vakantie. Je stuurt mensen uitnodigingen. Sorry, ik ben Turkije. Sorry, ik ben in Marokko. Sorry, ik ben in Spanje. Oké, jullie augustus zomer is eigenlijk vervelend. Want op nummer 3 staat mijn geboortemaand, september. Sarida kwam daarmee binnen. Ja, september, ja, mensen kennen elkaar net. Iedereen is bezig met de start van het soort van nieuwe schooljaar. Ouders zijn druk. Niemand heeft aandacht voor jou. Op nummer 2 staat januari. Iedereen is blut door december. Niemand heeft zin in een verjaardag en je cadeau is standaard al bij kerst gegeven, of je krijgt gewoon niks. Ik heb dit echt vaker gehoord van mensen die jarig zijn.

in januari of net na kerst. Dat je, niemand heeft zin in je verjaardag. Ze slaan het gewoon over. Mensen doen ook niet hun best meer. Hun moeite is op. En ja, dan moeten we naar de nummer 1 gaan. Dat was Alinaya met december. Je verjaardag, ja. Daar heeft niemand zin in. Want ze zijn al druk bezig met kerst, oud en nieuw. En dan geven mensen je 1 een cadeau. Ja, dit is voor alles samen wat nog gaat komen. Dus eigenlijk in de zomer geen baby geboren laten worden. In januari, december ook niet. Je kan met deze informatie kan je gaan plannen. Dat is wat ik wil zeggen. Alinaya, ja, die Phoenix Goody, die wordt natuurlijk naar je huis gestuurd. Ze kon helaas niet aan de lijn blijven vandaag. Maar dat is niet erg. Volgende week zijn we er weer met dezelfde gezelligheid, dezelfde chaos. Je kan mijn show terugkijken op mijn socials, @TanteChanelRadio op TikTok. Ik ben een beetje moe, ik ga stoppen met praten, want jij gaat lekker luisteren naar de JMI Show.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunXFM.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega-deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, zometeen krijg je John Fraser en Lil Kleine. Maar hier is eerst Jack Harlow met Lovin' On Me.

0: Goedemiddag, Jay en Mari.
1: Hi.
2: Hey, hey.
3: Hey, lieve Jay en Mari.
4: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
4: Goedemiddag, Jay en Mari.
5: De Jay en Mari Show.
1: Het is zondag en dan is het alweer tijd voor een JMI-show rond de klok van 4. Hi, Mai.
3: Hi, hi. Ja, en tegen 6 gaan we misschien wel jouw eten betalen. Mm-hmm. En we hebben weer allerlei juicy onderwerpen te bespreken, toch, Jay?
1: Ja, en over juicy gesproken, Mai.
3: Ja.
1: We hadden het net even off-air daarover. Jij lijkt mij echt de meest jaloerse persoon die ik zo'n beetje ken. In
3: echt?
1: Een relatie, ja, man.
3: Waarom?
1: Ik weet niet. Ik denk dat je wel heel relaxed bent, maar dat je ook heel bezitterig bent.
3: Zeg. Ja, dat klopt wel. Ja. Maar alleen als het nodig is. Zal ik je een tori geven?
1: Waarom?
3: Ik had dus een ex en bij hem werd ik dus zo heel heftig en toxic. Mm-hmm. En ik dacht, dit moet ergens vandaan komen. Toen ben ik gewoon een keer met een snodder achter hem aangereden. En toen stopte hij bij een huis en hij deed de sleutel in het huis. En er kwam een vrouw en een kind bij de deur. En toen kwam ik erachter dat hij gewoon een vrouw en een kind had. Dus,
1: wow.
3: die jaloezie is er niet altijd voor niks.
1: Hé, wow.
3: Ja, het is echt crazy.
1: Is dat het gekste wat je zo'n beetje hebt gedaan uit jaloezie?
3: Ja.
1: Of uit, ja?
3: Ja, dat is wel het gekste wat ik heb gedaan. Jij?
1: Ik heb vroeger... Kijk, ik ben natuurlijk al lang in de game. Mm-hmm. Basically ook uit de game ook al heel lang, om het even zo te zeggen. Maar ik weet nog, vroeger had ik een ex-vriendinnetje. En zij zei dat ze thuis was. Dus ik dacht, ik ga er gewoon verrassen.
3: Ja.
1: Gewoon naar de toe, weet je, bam. Want ik ging vaak bij haar slapen. Ik kwam daar, ik bel aan. Niemand doet open. Dus ik denk, zij is aan het pitten. En in die tijd, ik had geen auto, niks. Hè. En
3: oh my God.
1: Ik woonde aan de ene kant van de stad. Zij woonde helemaal aan de andere kant van de stad. Het was al laat. Ik moest wel daar blijven nu. Ik kon niet terug naar huis.
3: Nee.
1: Toen zag ik op een gegeven moment, hey, er is een raampje open boven. En ze woonde gewoon, zeg maar, een benedenwoning. Toen dacht ik, weet je, waarschijnlijk slaapt ze zo diep dat ze me niet aan hoort bellen. Ik belde haar ook op en haar telefoon stond uit. Dus ik dacht van, ja, ze slaapt waarschijnlijk gewoon.
3: Ja.
1: Dus ik ben gewoon gaan klimmen om via het raampje naar binnen te gaan. Ik ga naar binnen.
3: Oh my God. Oh my God.
1: Ja, jij wil vast weten hoe het afgelopen is.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dit ga je me niet meer menen.
1: Ik ga het je zo meteen vertellen.
3: Oh my God.
1: Ik ga je zo meteen vertellen wat ik aantrof in dat huis.
3: Oh Lord.
1: Maar eerst wil ik gewoon weten van jou wat jij hebt meegemaakt. Tenminste, wat het ergste is wat jij hebt gedaan uit jaloezie. En ik heb het niet tegen Mai, ik heb het tegen jou. Je luistert nu, waarschijnlijk zit je in de auto of je bent op je werk. Of wat je ook aan het doen bent. Graaf eventjes in die memory van je. Wat heb jij, en wees eerlijk hè. Wat heb jij ooit gedaan, gewoon echt het meest jaloerse wat jij ooit hebt gedaan. Je mag het gewoon anoniem delen in de NPO Luisterapp. En dan vertel ik zo meteen wat ik heb gedaan.

0: Ja, wat is het gekste wat je hebt gedaan uit jaloezie? Ja, dat is de vraag die wij aan jou hebben gesteld.
1: Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Amina zegt, ik maakte een nep-account aan om te kijken wie de nieuwe vriendin van mijn ex allemaal volgde. Na 3 uur scrollen schaamde ik me kapot.
0: Ah, Amina toch. Dan was je toch nog niet helemaal over hem heen, hè?
1: Nee.
0: Brian zegt, ik ben expres naar een feestje gegaan waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had. Puur omdat mijn crush daar ook zou zijn.
1: Ja.
0: Oké.
1: Soraya, ik heb ooit gedaan alsof het hartstikke druk had met andere jongens, terwijl ik letterlijk thuis op de bank zat.
0: Oh, om hem een beetje te prikken. Van,
1: ja. Ah,
0: ik maak jou jaloers.
1: Ja.
0: Heavy.
1: Ja.
0: Jessin zegt, ik zag mijn ex met iemand anders en heb spontaan een vakantie geboekt. Niet omdat ik weg wilde, maar omdat ik wilde dat zij het zou zien op Instagram. Wow.
1: Mensen maken proberen anderen jaloers te maken. Dat is ook een ding.
0: Het grappige is, je laat iemand dan zoveel bepalen eigenlijk in je leven, terwijl je eigenlijk dat niet wil. Je wil eigenlijk niet dat diegene zoveel te zeggen heeft in jouw leven.
1: Precies.
0: Je wil diegene ook een soort gevoel geven.
1: Ja.
0: Wat hebben we nog meer? Even kijken.
1: Lily zegt, ik ben ooit lid geworden van een sportschool omdat de jongen die ik leuk vond daar trainde, ben er 3 keer geweest. Maar dat is niet echt jaloers worden, toch?
0: Nee, dat is helemaal niet jaloers. Dat is gewoon omdat je iemand wil
1: hebben.
0: Dat je iemand interessant vindt, inderdaad.
1: Ja.
0: Even kijken.
1: We hebben ook Wesley aan de telefoon.
0: Hallo Wesley.
2: Goedemiddag.
0: Vertel, jij hebt stuurde een berichtje in de NPO Luisterapp. Ik denk, weet je, ik bel je gewoon op. Dan kan jij zelf uitleggen hoe het zit.
2: Ja, kijk, ik zeg wat ik al zei net in de app. Jaloezie is echt een ziekte. Weet je, jaloezie is iets dat heeft te maken met vertrouwen of iets wat jou beschadigd hebt in je vroegere leeftijd. Waardoor je bang bent om iets kwijt te raken wat je kan kwetsen of wat jou kapot kan maken.
0: Oké, dus jij bent nooit jaloers?
2: Eerlijk, nee. Ik heb een vrouw, ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen. En zij gaat nog wel eens naar een feestje. En als je dan... Mensen vragen, vrienden van mij die zeggen, ik zou mijn vrouw niet zo de deur uit laten gaan. Luister dan, ga alsjeblieft. Vandaag nog, ga alsjeblieft uit, doe je ding.
1: Maar Wesley, het is toch ook wel lekker als je partner gewoon een beetje gezonde jaloezie heeft en zegt van, waar ga je zo? Dat geeft je extra goed gevoel, toch?
2: Het geeft mij een goed gevoel wanneer ik weet dat ze s'avonds gewoon bij me in bed leggen.
1: Ja, okay, maar dat is
0: ik hoor Wesley
1: anders.
0: Wel. Hoor. Ik weet niet of ik dat zou willen, dat mevrouw bijna niks aan heeft of alles maar aantrekt wat ze wil of zoiets. Dat weet ik niet, maar ik weet je, dat gevoel van ja, doe maar lekker, dat, ik ben daar wel voor, man.
1: Ja, maar dat is de win. Maar die jaloeziegevoel, dat geeft je soms ook gewoon een beetje die aandacht en die energy.
0: Maar Wesley, hoe lang ga jij met jouw partner?
2: Al 15 jaar.
0: 15 jaar ben je niet 1 keer jaloers geweest, Wesley?
2: Helemaal niet.
0: Ik geloof je niet, Wes.
2: Ik kan het nu vragen aan de.
0: Nou ja, je bent zo overtuigd ervan, dat zal wel kloppen, maar ik kan het gewoon niet geloven. 15 jaar lang
1: niet. En je vrouw ook niet op jou?
2: Die wel op mij.
1: Ja?
0: Die wel. Waarom? Wat doe jij mis dan? Wat doe je anders dan dat je vrouw bij jou doet dan?
2: Nee, kijk, we zijn 15 jaar samen, maar daarvoor werkte ik altijd in Rotterdam Centrum. En in de horecagelegenheden waar ik dan werkte, dan was het altijd van iedereen kent iedereen. En dan was het best even met die gestaan. En Pietje stond er met die. Weet toch, dus als je dan in de stad komt en weet toch, dan kom je iemand tegen die dus met die je samengewerkt hebt. En dan was het, hoe is het best? En dan krijg je een knuffel.
0: Mijn
2: vrouw dan niet zo leuk, snap je?
0: Ja, oké. Okay. Nou, kijk, weet je, karakters zijn ook anders, hè? Sommige mensen zijn wat jaloers aangelegd dan de ander. Bijvoorbeeld ik ben iets minder jaloers dan Mahi bijvoorbeeld.
1: Ja, dus Mahi, die kan er wat van.
0: Nee, Mahi die is echt super bezitterig. Dus ik snap dat. Hé, maar ik had namelijk een verhaal. Ik weet niet of je dat hoorde. Ik heb het gekste wat ik ooit heb gedaan uit jaloezie. Heb je dat een beetje meegekregen?
2: Ja, dat je door het raam was geklommen.
0: Ja, ik was door het raam geklommen omdat ik dacht, nou, die slaapt zo diep. Ik ga maar via het raam, want ik kon niet terug naar huis, weet je wel. Ik had ook geen auto of zo, reed ik geen OV meer. Ik kwam dus binnen in dat huis.
1: Oh mijn god.
0: En ze was er niet.
1: Ze was er niet? Maar ze had je wel gezegd dat ze thuis was?
0: Ze had mij bericht dat ze thuis was en dat ze naar bed ging. Dus ik dacht, nou, dat is de reden waarom ze niet bereikbaar is. Telefoon is uitgevallen in haar slaap. Ik bel aan, ze hoort de bel niet. Het is gewoon normaal. Kan. Ja, ik denk, hoe ga ik dit doen? Want ik kan niet naar huis lopen. Weet je wel, het is echt de ene kant van Amsterdam naar de andere kant. Dus ik klim naar binnen, ze is niet thuis. Nou, ik ging dus in de woonkamer zitten en wachten
1: tot ze thuis kwam.
0: En toen kwam ze thuis.
1: En toen?
0: En toen? En toen heb ik het uitgemaakt eigenlijk gewoon. Heel simpel.
1: Want je wist waar ze was.
0: Ik kwam er op een gegeven moment achter wat ze was. Ze was inderdaad bij een andere guy.
2: Kijk, ja. Dat is wat ik zeg, weet je. Al ben jij... Kijk, ik zeg niet altijd dat het gras groener is aan de overkant. En veel mensen denken dat het gras aan de andere kant groener is.
0: Ja.
2: Maar ik zeg, als je beter kan krijgen, dan moet je gaan. Maar als je bent gegaan en je komt erachter dat daar rotte appel zijn, dan moet je ook niet meer terugkomen.
0: Precies, dankjewel. Hey, je hebt gesproken, Wesley. Dankjewel, man. Fijne zondag, hè.
2: Jojo.
0: Jojo. Ja, Wesley heeft gesproken.
1: Gespreekt.
0: En jaloezie is een ziekte, zegt hij. Oké. Okay. Mm.

Ja, Mitchell. Mitchell, ik wil het even hebben over Mitchell. Mitchell, zijn mattie doet iets op zijn hoofd. Waar Mitchell zich zo erg aan ergert. En ik ga je eerlijk zeggen, ergens deel ik die ergernis die Mitchell heeft ook wel. Wat het is, hoor je zo meteen.

0: Hey, stel je voor, je hebt een mattie die overdag, 's avonds, binnen en buiten een zonnebril op heeft.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
3: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd en het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gestoord?
0: Ja.
3: En vandaag hebben we er eentje van Mitchell en die heeft het volgende ingestuurd.
0: Nou, Mitchell zegt, hey Jay en Mai, ik heb een vriend die letterlijk overal een zonnebril draagt. En dan bedoel ik ook echt overal. In restaurants, in de club, in de trein en zelfs als we 's avonds ergens gaan zitten. Ik zeg altijd tegen hem dat het een beetje Barkie is, maar volgens mij, volgens hem is het gewoon normaal in zijn stijl. Ik snap er niks van. Volgens mij bedoelt Mitchell dat hij het niet Barkie vindt.
3: Ja,
0: ik begrijp hem. De discussie winnen lukt me inmiddels al jaren niet meer, zegt Mitchell. Dus ik leg het er nu bij neer. Iemand die altijd overal zijn zonnebril draagt, zelfs binnen. Is dit nou Barkie? Of niet?
3: Ja, ik zeg je eerlijk, ik zie het veel gebeuren. Ik heb zelfs een vriendin die dit doet.
0: Wat? Maar heeft ze niet iets last van haar ogen?
3: Nee. Want ze zegt gewoon, dit hoort bij mijn fashion, dit is mijn outfit. Dat is wat zij zegt.
0: Oké, kijk, ik wil eventjes een disclaimer voor de mensen die een zonnebril opdoen, omdat ze gewoon het moeten in verband met last voor hun ogen of wat dan ook. Sommige mensen hebben dat, hè? Die kunnen niet heel veel licht hebben.
3: Dat is een heel ander verhaal.
0: Juist. Als het medisch is of er echt een goede reden achter zit, we hebben het nu niet over jou.
3: Nee.
0: Ik heb het over die mensen die gewoon zogenaamd, het is een aesthetic.
3: Ja, een superstar look.
0: Weet je, dat woord mag ook gewoon lekker weg nu.
3: Ja, man.
0: Het woord is zo erg gewoon verpest door heel veel mensen. Het is maar sterk.
3: Dat is echt 2024. Ja.
0: Snap je? Het is gewoon zo onpersoonlijk. En waarom moet je in de club waar het donker is ook een zonnebril op?
3: Kijk, lekker buiten als de zon schijnt, begrijp ik. In de auto begrijp ik. Maar in de avond en al die dingen is voor mij niet nodig.
0: Oké, maar ik moet wel iets zeggen.
3: Oh jee.
0: Ik vind dat het wel een uitzondering moet zijn voor mensen die bijvoorbeeld het podium betreden.
3: Waarom?
0: Omdat het dan wel mag horen bij je sterkte.
3: Nee, Jay Johnson. Oh nee.
0: Ja, maar als artiest is het anders.
3: Want wat jij nu zegt, ik zie dat jij hebt ook vaak een zonnebril op stage.
0: Niet vaak.
3: Wel?
0: Helemaal niet vaak. Ik heb een doorzichtige bril op stage.
3: Oh.
0: Oh.
3: Maar je doet het wel eens.
0: Ik heb het wel eens gedaan, ja.
3: Okay.
0: En eerlijk, op podium vind ik het anders.
3: Maar heb je niet het gevoel, ook in de club, dat je gewoon niks er doorheen kan zien?
0: In de club doe ik het niet. Op podium bedoel ik.
3: Ja, podium is niet.
0: Ik doe het alleen op podium.
3: In een club heb je ook een podium. Maar weet je wat, we gaan het even vragen. Dennis heeft een vriend die letterlijk overal een zonnebril draagt. Zelfs binnen in een restaurant en clubs. Hij vindt het behoorlijk... Niet Barkie. Maar zijn vrienden noemt het gewoon stijl. Is hij nou, omdat hij dit doet, Barkie of niet Barkie? Deel jouw mening en oordeel in de NPO Luisterapp. En een leuk berichtje in de spraakmemo is altijd leuk.

0: Jij maakt deel uit van deze groep?
1: Ja, dat zijn allemaal gewoon mijn vrienden.
0: Dit zijn allemaal je vrienden. Zijn het allemaal blinde jongens of hebben jullie een zonnebril op om...
2: Wat is dat? Een zonnebril omdat ik geen emotie wil tonen.
3: Nee, dit is echt niet Barkie.
4: Vind je dat niet Barkie?
3: Barkie?
4: Of niet Barkie? Mitchell heeft een vriend die letterlijk overal een zonnebril draagt. Zelfs binnen in een restaurant en in clubs. Hij vindt dat niet Barkie. Maar zijn vriend noemt dat gewoon stijl. Is hij omdat hij dit doet Barkie of niet Barkie?
5: Ja, jij kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Tarzan zegt, als je geen aandoening hebt, is dit gewoon niet Barkie. Slaapt hij met de zonnebril of doucht hij er ook mee?
4: Ja, dat snap ik wel.
5: Dat heb ik hem niet eens bekeken.
4: Ace zegt, hij is 24/7 high. Kan ook.
5: Emmy zegt, zonnebril dragen overal. Ik denk dat dit echt met onzekerheid te maken heeft. Het feit dat mensen jou niet in de ogen kunnen aankijken als ze tegen je praten. Eerlijk gezegd vind ik het ergens zelfs een beetje onbeleefd als ik tegen iemand moet praten met een zonnebril op. Ogen spreken vaak boekdelen, maar je verbergt het.
4: Daar ben ik het echt mee eens.
5: Ja, ik hoor hem gedeeltelijk wel, man.
4: Ja, ik hoor hem, is hoor ook hem zo. Wel. Ja. Soms wil je ook niet laten zien hoe je eruit ziet of dat je moe bent of whatever.
5: In sommige gevallen heeft het met onzekerheid te maken, hoor. Ja. Dat durf ik echt wel te concluderen. Ik heb een berichtje hier zo van Imran, die zegt dit.
6: Ja, hij is gewoon Barkie, toch? Ik ben mijn dochter nu naar huis aan het brengen. De zon schijnt niet meer. Maar ik heb gewoon die zonnebril op. In de auto, niemand ziet me. Maar dit is gewoon een flex.
5: Ja, wat weet je daarvan, man?
4: Ja, maar het is nog wel licht buiten. Dus ik kan nog erg enigszins begrijpen dat je hem op hebt.
5: Ja, toch? Het is dit wat hij doet is niet crazy of
4: nee,
5: zo.
4: Nee, dat is nog niet crazy. Maar als het nu nacht was en je liep met die zonnebril, dan had ik gezegd, dit is geen flex.
5: Ja, dan hadden we gezegd niet Barkie, toch?
4: Nee.
5: Heel simpel.
4: Maar Jennifer zegt dus ook, ik zou hem ergens gewoon niet vertrouwen. Ik wil iemand in de ogen kunnen aankijken als ik met diegene praat.
5: Nou, over niet vertrouwen gesproken, dit is wat Donovan zegt.
7: Hey, Jeremiah, ik mag eerlijk zeggen, Dennis kent zijn Mattie niet. Dennis weet niet eens wie zijn Mattie is. Ik weet wie Dennis Mattie is. En ik kan je nu zeggen. Dennis zijn Mattie is een hele grote fan van Stevie Wonder. Kom op, man. Heb je geen andere bril of zo, vriend?
5: Donovan bedoelt denk ik Mitchell. Maar het is alsnog even grappig in de boodschap. Is super duidelijk. Ja, wat kunnen we concluderen?
4: Ja, nou, ik ga concluderen.
5: Nee,
4: Mitchell
5: nee, wacht. Nee? Ik zie nog één berichtje van Jenny. Oh. Jenny zegt, Barkie hoor, als dat zijn stijl is voelt zich er goed bij, laat hij maar lekker zijn zonnebril dragen.
4: Ja, dat is de enige positieve die ik heb gezien.
5: Ergens heb ik ook zoiets van, waarom kunnen we iemand gewoon niet met rust laten? Of ben ik nou weer te makkelijk?
4: Nee, je bent weer te makkelijk.
5: Ja?
4: Laten we gewoon naar de conclusie gaan.
5: Ja, maar jij wil maar al te graag naar die conclusie gaan. Omdat ik heb ook de stemmen geteld, hoor.
4: Ja, heb je dat ook gedaan?
5: Ja, vertel maar wat de conclusie
4: Mitchell
5: is.
4: Mitchell heeft een vriend die letterlijk overal een zonnebril draagt. Zelfs binnen in restaurants en clubs. Hij vindt dat niet Barkie, maar zijn vriend noemt dat gewoon stijl. Is hij, omdat hij dit doet, Barkie of niet Barkie? Met 70% van de stem is dit...
3: Niet Barkie.
5: Oh. Nee.

uiteraard hier zo op Phonix natuurlijk. Where else, where else? Ja, wij gaan het zo meteen hebben over wat het gekste is wat jij ooit gedaan hebt om geld te verdienen. Nou, ik ga je zo meteen vertellen wat ik heb gedaan om geld te verdienen. Het gekste wat ik heb gedaan. Het diepst dat ik ooit gezonken ben om een beetje money in mijn zakken te hebben. Je hoort het zo meteen. Eerst Drake met God's Plan.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.

0: leuke content.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.

0: In Gouda, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
4: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
5: De wereldorde verandert in razend tempo.
6: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
7: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, wat is het gekste wat jij ooit voor geld hebt gedaan? Nou, je gaat het over ons in ieder geval horen.

0: Gasten, wat een energy.
1: Heerlijk, heerlijk. Hé, hey, Maya, jij zocht toch een side hustle?
0: Ja, ja. Heb je iets voor me?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh.
1: Nee, ik heb een paar jobs gevonden op de wereld waarmee je dus geld kan verdienen. Ja, wat je nooit had kunnen bedenken misschien.
0: Oh, vertel. Ja.
1: Nou,
0: een
1: professionele slaapster.
0: Oh.
1: Ja, ja. Sommige mensen die onderzoeken voor matrasbedrijven matrassen. Dus die gaan dan lekker liggen op matrassen. En de slaapkwaliteit even
0: nou, dat lijkt mij helemaal mijn side hustle.
1: Slapend rijk worden. Waarom doen we dat niet?
0: Toch? Ik kan heel goed slapen.
1: Je hebt ook de panda knuffelaar. Had ik ook nog nooit van gehoord. Maar bij de panda opvangcentrum in China hebben verzorgers soms de taak om jonge panda's te verzorgen. Met ze te spelen. En ja, om ze aan menselijk contact te laten wennen.
0: Nou,
1: en
0: dat
1: daardoor
0: ook
1: ga je
0: heel
1: lekker
0: leuk.
1: Knuffelen dan.
0: Panda's lijken me hartstikke gezellig.
1: Ik moet zeggen, volwassen panda ben ik wel een beetje bang voor, hoor.
0: Ja.
1: Eén klap in je hoofd ligt eraf, hè?
0: Ik denk dat het om babypandetjes gaat, want
1: ja,
0: dat
1: sowieso.
0: Kan niet veilig zijn.
1: Nee, dat sowieso.
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb nog eentje.
0: Ja.
1: Professionele geurtester.
0: Ik denk dat dat voor jou is.
1: Nee, dat is niet de manier waarop jij denkt dat het is. Hè. Dit is namelijk, sommige bedrijven betalen mensen om oksels, voeten of zelfs ademgeur van proefpersonen te beoordelen. Ja, dit wordt gebruikt voor deodorants, tandpasta's en andere verzorgingsproducten.
0: Dat is disgusting.
1: Ja.
0: Ik hoef echt niet in andermans oksel te zitten, hoor.
1: Oké, maar wat is het gekste wat jij ooit hebt gedaan om een beetje money te verdienen dan?
0: Ja, dit is eigenlijk een beetje iets lelijks.
1: Nee, ben je serieus?
0: Ja, er was iemand en ik moest voor mijn werk, laat maar zeggen, een hotel boeken voor diegene. En diegene was ook fucking irritant.
1: Ja?
0: Toen heb ik die hotel geboekt, maar ik heb er 100 euro bovenop gerekend.
1: Oh, je hebt gewoon zo'n administratieve kosten van 100 euro.
0: Maar je servicekosten.
1: Ja. Ik weet niet eens of ik dat zo lelijk vind. Oh, maar diegene weet het natuurlijk.
0: Nee, dat weet het niet.
1: Oh, je hebt iemand gewoon genakt.
0: Ja.
1: Oeh.
0: Omdat hij gewoon irritant was.
1: Ach ja.
0: Moet je maar normaal doen.
1: Ik ga je niet judgen, man. Ik ben ook niet altijd
0: eerlijk. Het was maar één keer. Wat heb jij gedaan dan? Heb je wel eens iets gedaan?
1: Ik heb wel eens iets gepikt, man.
0: Oh nee.
1: Voor geld.
0: Voor geld.
1: Ja, man.
0: Maar jij bent wel echt een boef.
1: Vroeger.
0: Ja?
1: Vroeger. Wil je weten hoe oud ik was?
0: Nou?
1: Ik was 10.
0: Nou ja, dat mag.
1: Nee, dan mag het nog steeds niet.
0: Oh.
1: Je mag niks pikken.
0: Dat is waar.
1: Nee, je moet gewoon geen spullen pikken. Je moet gewoon met je poten van mensen spullen afblijven. En dat vind ik ook. Gelukkig heb ik dat wel geleerd.
0: Ja, heb je lesje geleerd?
1: Ik heb sowieso mijn lesje geleerd.
0: Ja, ik zie jou nu ook niet meer stelen.
1: Nee, maar eerlijk. Als ik ooit iets zou stelen, vroeger als jongboy, en ik zou er thuis mee komen, dan had ik dubbele straf.
0: Ja.
1: Eerst die pak slaag,
0: ja.
1: Dan die huisarrest. Maar voor alles moet ik het nog terugbrengen en mijn excuses aanbieden. Dat is
0: het moeilijkste.
1: Mijn moeder heeft me altijd al voorbereid van, bro,
0: als jij
1: iets gaat pakken wat niet van jou is.
0: Maar over side hustles, tenminste genantste dingen waarvoor je ooit geld mee hebt verdiend.
1: Ja.
0: Zijn er ook mensen die gewoon, bijvoorbeeld iemand verkoopt hondenriempjes. Heb ik laatst een hondenriempje voor gekocht. Die vlecht dat gewoon zelf in elkaar.
1: Dat vind ik top.
0: Dat is schattig, toch?
1: Dat vind ik top.
0: Ja, dat is niet zo gênant, maar dat is wel schattig.
1: Nee, maar het hoeft ook niet gênant te zijn. Ik wil gewoon weten, wat is het gekste wat je hebt gedaan? Of hoe ver ben je gegaan? Sommige mensen die gaan bijvoorbeeld hondenpoep opruimen. Gewoon als hun baan.
0: Ja, of blikjes verzamelen langs deuren.
1: Ja, maar
0: flesjes verzamelen.
1: Ik vind dat niet lelijk of gênant.
0: Nee.
1: We moeten blij zijn dat die mensen er zijn, snap je?
0: Alles
1: dus laat Maai en mij even weten, wat is het gekste, misschien het verst wat je ooit bent gegaan om een beetje money te verdienen? En het mag echt alles zijn. Deel het even in de NPO Luisterapp en voice memos vinden we extra leuk.

0: Weet je wat ik keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: Hoe ver ben jij gegaan om geld te verdienen?
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show.
0: Ja, je kon het laten weten in de NPO luisterapp. Ja, ze zijn binnengekomen hoor, die apps.
3: Ja, Omar die zegt seks terwijl ik home office doe. Dus mijn werkgever betaalt me eigenlijk terwijl ik seks heb.
0: Dus die man zit gewoon thuis te vieselefozelen.
3: Ja.
0: Terwijl hij eigenlijk hoort te werken. Maar ja, de werkuren komen gewoon nog steeds binnen, zeg maar.
3: Precies, je krijgt gewoon betaald.
0: Ik zou je ontslaan.
3: Ja, laat je baas maar niet horen.
0: Nee, precies. We hebben zomaar zijn naam genoemd, hè, nu. Maar goed, Samira die zegt... voor 50 euro heb ik de hele dag in een kippenpak flyers uitgedeeld... terwijl het 28 graden was. Ik rook 3 dagen later nog naar zweet en verdriet.
3: Oh mijn god, 50 euro ook.
0: Een
3: hele dag.
0: Hoe ruikt verdriet, denk ik dan?
3: Ja. Naomi zegt, voor een tientje heb ik een glas augurkennat opgedronken. Mijn maag heeft die weddenschap nooit verwerkt. Nou, kan je vertellen, Naomi? Vorige weekend die van mij ook niet.
0: Ugh, je had het geproefd, hè?
3: Ja, ik had die weddenschap van jou ook verloren.
0: Ja.
3: Voor een tientje? Ik zou het niet eens voor een barkie doen meer.
0: Nee.
3: Nooit meer.
0: Nee, precies. Zion die zegt, ik heb een keer 100 euro verdiend... door een week lang de wekker van mijn vriend te zijn. Elke ochtend om 6 uur bellen. Zwaarder werk dan mijn echte baan was dit.
3: Ja, die is zwaar hoor.
0: Nou ja, je zet gewoon een wekker om 5:58 en je belt gewoon je vriend op van... hey, wakker worden, je gaat gewoon weer doorslapen.
3: Ja, maar als je niet meer in slaap komt, is dat rot.
0: Dan heb jij gewoon de hele dag nog voor je. En een barkje in je zakje, hou even op man.
3: Oké, Ezra die zegt, ik heb op mijn verjaardag gedaan alsof ik een waarzegster was. Ik wist niks, maar blijkbaar klonk die verandering aankomen heel overtuigend.
0: Ik zie verandering aankomen. Ja, nou,
3: trouwen.
0: Nice. Basically was je gewoon een oplichter gewoon.
3: Yeah.
0: Oh my god. Ik heb nog een berichtje hier zo van Donovan. Donovan zegt dit.
4: Ik denk de gekste ding dat ik ooit heb gedaan voor geld. Ik was 10 jaar oud. Ja, mijn neef die staat in de onderwereld. Dus ik kwam naar Oslo. Ging die dingen uitpoepen. En dan moest ik die dingen dan schoonwassen.
3: Wat?
4: Met handschoenen al, weet je. Ik kreeg money, ja. Ik heb cash, hè?
3: Ja, zat je daar met je neus in de stront?
0: 10 jaar.
3: 10 jaar.
0: 10 jaar, je neef is echt niet chill geweest.
3: Nee, man.
0: Dat hij jou dat gewoon laat doen.
3: Is dat nou barkie of niet barkie?
0: Totaal niet barkie. Voor de mensen die niet snappen waar het over gaat, als jij denkt, waar gaat het over? Nou ja, het gaat over een bolletjeslikker die zijn neefje van 10 jaar vraagt om even te helpen met de bolletjes schoon te maken die hij net zojuist uitgepoept heeft.
3: Crazy.
0: Vind ik next. Misschien wel het ergste wat we hebben gehoord nu, denk ik.
3: Crazy.
0: Ja, ik ga niet eens verder checken, want het gaat niet erger worden dan wat we net hebben besproken.
3: Mensen doen wel gekke shit voor geld.
0: Ja, geld is niet alles, mensen. Dat is het enige wat ik even mee wil geven. Geld is niet alles. Het maakt je niet gelukkig. Het maakt dingen wel makkelijker soms.
3: Ja.
0: Toch?
3: Zeker.

0: Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
1: Ja, en ook vandaag mogen we weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Jay, hoe werkt dat precies?
4: Ik ga het je uitleggen. Zometeen, tussen de nummers door, hoor je dit geluidje.
0: Bel nu. 0909-3869-3869. Bel nu.
4: Nou, op het moment dat je dat hoort, dan bel je zo snel mogelijk naar de studio. Ja, natuurlijk naar het nummer die benoemd wordt in dat fragmentje. En als je ons dan aan de telefoon krijgt, dan is het aan jou om ons te overtuigen waarom we voor jou die maaltijd moeten betalen. Dus wees creatief. Deze pitch die je moet voorbereiden, wees er gevat in. Laat ons lachen, laat ons huilen, laat ons nadenken. Maar kom alsjeblieft niet met, ik ben zo hard aan het werk deze hele week, niet slim. Of ik ben de hele dag in het pretpark geweest. Dat is ook niet iets waarvoor we je gaan belonen. Wees creatief. Laatst kwam er iemand in die zei, nou, ik ga jullie gewoon eerlijk zeggen man, ik ben gewoon super skeer. En dat was de eerste keer dat wij het hadden gehoord in een jaar tijd. Dus wij dachten, dat is creatief, dat is real, hebben we gedaan. Gaat vandaag niet meer werken.
1: Nee.
4: Maar het is gewoon een voorbeeld om jou te laten weten wat je eventueel zou kunnen doen.
1: Ja.
4: En Maya, je hoort, ik doe echt keihard mijn best om mensen een beetje te motiveren.
1: Ja, maar zij moeten hun best gaan doen.
4: Nee, dat is ook zo. Maar ik merk dat men het te makkelijk ziet. Het is elke keer, ik ben aan het werk. Ik ben in de keuken. Mijn vrouw is vandaag ziek, dus ik kan niet koken. Weet je?
1: Ja.
4: Het zijn altijd dezelfde smoesjes die we al een keer beloond hebben.
1: Precies. Maak het gewoon lekker creatief.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ik zou zeggen, zet lekker je radio hard, want zometeen hoor je dus dat fragmentje tussen de nummers door. Welke nummers zijn dat, Jay? Nou, ik heb hier partygialen voor je die eraan komen. Maar eerst Architrax met Party and Bullshit. Op een

0: 3869. 3869. 3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funix betaalt.
3: Ja, je hoorde het heel goed. Dat was het alarm die is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou verdient om die gratis maaltijd te krijgen.
4: Ik zeg je alvast, zet je radio uit als je weet dat je mij gaat bellen. Als je weet dat je Mai gaat bellen. Als je weet dat je Funix gaat bellen, zet je radio uit. Want echt waar, je krijgt meteen... Als ik hoor dat ik mijn stem dubbel hoor en dat soort dingen. Ik ga extra streng zijn vandaag.
3: Ja?
4: Ja?
3: Ja.
4: Oké. Okay. Waarom moet Funix jouw eten voor je betalen? Vertel.
5: Ik heet Ishaya en...
4: Hi.
5: Hoi. We hebben een huis en die is een verbouwing. En we kunnen de keuken niet gebruiken. Nu hebben we echt eten nodig.
4: Oké, okay, waar zijn jouw ouders dan?
5: Ja, die zijn hier voor ons.
4: Oké, okay, mag ik die even spreken? Want die laten jou lekker het werk doen, maar het is hun verantwoordelijkheid, hè?
6: Hallo, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag mevrouw. Hallo.
6: Hallo.
4: Ja, u bent aan de lijn, hè?
6: Ja, klopt.
4: Ja, want ik dacht, ik laat u zelf even aan de lijn komen, want dit ga ik niet met je dochter doen, maar wel met jou. Ja, sorry. Ja, het was wel goed geprobeerd, maar nee, we gaan de kinderen niet spannen voor ons karretje.
3: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is niet zo creatief.
4: Maar voor wie mag ik wel het eten betalen? Waarom moet Funix voor jou eten betalen?
7: Yo, fuck, met Kerim, man.
4: Aha, Kerim, gooi hem erin.
7: Hey, ik heb zo'n date. Eigenlijk een tweede date.
4: Oké, okay, vertel.
7: We hebben een date en ze komt bij mij thuis. En ik heb tegen haar gezegd van, ik kan goed koken.
4: Oh, maar, gruwelijk.
7: Ik ben nu een beetje het eten aan het troeven, maar ik heb wel behoorlijk opgefokt.
4: Heb je gemaakt dan? Wat heb je gemaakt?
7: Ja, ik zou pasta bolognese maken, maar...
4: Bro, als dat fout gaat, kom op man, Kerim, man. Hoe kan een pasta bolognese fout gaan, Kerim?
3: Ja, dat is wel echt heel erg.
4: Hamboe, man. Nee, ik had wel meer in je... Nee, Kerim,
3: en een
4: man.
3: Tweede date? Dan moet je gewoon eerlijk zijn, dan kun je nog lachen met elkaar.
4: Ooit heeft iemand tegen mij gezegd, als je pasta maakt tijdens de date... Dan kan je niet koken.
3: Nou ja, blijf vooral bellen naar 0909-3869-3869. En kom alsjeblieft creatief. Ga niet je kind laten bellen en een verhaal van een verbouwing vertellen. Want dat is ook niet creatief genoeg. Praat gewoon zelf.
4: Ik heb het gevoel dat iemand gaat komen met een goed verhaal waar we om kunnen lachen. Het kan ook een bullshit verhaal zijn, maar als het maar leuk en grappig gewoon is.
3: Ja, dus nog een keer 0909-3869-3869. Begin te bellen voor het eten.
4: Maak ons even aan het lachen, maak ons aan het huilen. Verzin iets waardoor we gewoon gaan zeggen, oké, weet je, dit is misschien wel bullshit, maar dit is zo'n goed verhaal.
3: Ja.
4: Jij krijgt het. Ik heb zoveel zin om iemand te trakteren vandaag, Mai.
3: Ja, gewoon op iets lekkers. Ja. Het is zondag, morgen weer een volle week werken. Maar we hebben iemand aan de lijn.
4: Oké, waarom moet Funix jou eten voor je betalen? Come on.
8: Hi, met Anki.
4: Hi, Anki.
8: Ik werk in de thuiszorg. Hi. Maar luister eens. Ik hoef het eten zelf niet, maar ik wil het wel aan iemand schenken die jullie kennen die een maaltijd nodig heeft.
4: Oh, wie dan? Hallo?
3: Dit gaat fout.

0: Wat jammer.
1: Ik hoop elke keer dat het gaat lukken, weet je, dat we diegene eten mogen geven. Waarom moet Van Niks jouw eten voor jou betalen? Vertel het ons even.
2: Ja, goedemiddag. Ik spreek met Mireille.
1: Hi.
2: Ik wil graag eten regelen voor mijn goede vriendin. Mm-hmm. Want haar man is heel erg ziek. Hij is vannacht opgenomen in het ziekenhuis met spoed. En dit is al langer dan een maand gaande. Ze weten niet wat er met haar aan de hand is. Ze hebben wel een idee en hij ligt op de neurologieafdeling.
1: Wauw. Hoe heet je vriendin?
2: Maaike.
1: Maaike, moet jij eens even luisteren, lieve schat. Dit is voor jou. Ja, we gaan het gewoon regelen. We gaan het gewoon regelen voor Maaike.
2: Dankjewel.
1: Hey, wat vindt Maaike lekker om te eten, denk je?
2: Ik heb geen idee. Ze moet zo weer naar het ziekenhuis, naar de man toe.
0: Okay.
2: Dus ik weet het niet. Ik zou het zelf aan Maaike moeten vragen. Maar ze weet niet dat ik nu voor haar heb gebeld.
0: Nou, dan gaan we een lekkere verrassing van maken, toch?
1: Ja, joh. Komt helemaal goed. Als jij dan aan de telefoon blijft, zorgen wij dat er een maaltijdje gefixt wordt voor Maaike. Goed?
2: Oké, dankjewel. Heel lief.
1: Helemaal geen probleem. Kijk, zo makkelijk kan het gaan, hè, Maaike?
0: Ja.
1: Mijn hart is wel opgelucht dat we weer iemand blij hebben kunnen.
0: Ja, en vooral omdat je aan haar stem hoort van het is echt oprecht. Ze maakt zich zorgen.
1: Ja.
0: Nou.
1: Hey, ik zeg altijd, liefde gaat door de
0: maag.

is Ran to Atlanta van Drake samen met Future en Molly Santana. Het nieuwe album van Drake. Iceman, zoals je hem heel vaak hoort zeggen. Ja, zometeen gaan we even iemand helpen. Ja, helpen bij een vervelende kwestie bij de Complicated Question. Ja, stel je voor. Wat dat precies is, ga ik je zo meteen vertellen. Ik dacht, ik ga het nu al verklappen, maar nee, we gaan het nog niet verklappen. Je hoort zo meteen wat de Complicated Question van vandaag is.

0: Hey, Netherlands, June 8th, only 6 days left. Don't miss out, be there.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
4: Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
6: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Your city, your sound.
5: Phonix!
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: De wereldorde verandert in razend tempo.
9: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
10: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
11: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5'9", brown eyes.
1: Hey, stel je voor dat je partner alles wat hij voor je doet bijhoudt en eigenlijk ongezorgd jou voor de voeten gooit.
2: Complicated question.
3: Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je gewoon geen antwoord op hebt. En je wil niet naar je vrienden of familie. Want dat kan je daar allemaal niet bespreken. Dan kom je gewoon naar ons.
1: Inderdaad.
3: Ja, en vandaag hebben we een complicated question van Anoniem. En die zegt het volgende. Hey Jay en Mahi. Ik heb inmiddels 3 jaar een relatie met mijn vriend. En eerlijk is eerlijk, hij is echt een goede man. Maar er is 1 ding waar ik me mateloos aan erger. Als hij iets voor me doet of iets voor me koopt, blijft hij het daarna nog weken of zelfs maanden benoemen. Laatst had hij bijvoorbeeld een keer bij mijn auto volgetankt. Super lief natuurlijk. Maar sindsdien krijg ik regelmatig de opmerking als... ja, ik heb toen nog je tank betaald, hè? Daarom voelt het soms alsof er een soort score wordt bijgehouden. En heb ik bijna liever dat hij het niet doet. Voor de rest gaat het goed tussen ons, maar ik merk dat... deze irritatie steeds groter wordt. Dus mijn vraag is, is dit iets kleins waar ik me overheen moet stappen? Of kan zoiets uiteindelijk een relatie kapot maken? Groetjes anoniem.
1: Mm-hmm.
3: Oh, ik zou me hier mateloos aan irriteren.
1: Ja, dat vind ik wel echt gewoon...
3: Vooral
1: ik vind
3: als een man.
1: Ik vind dit geen gentleman's gedrag.
3: Ja, je tankt toch voor je vrouw omdat je wil dat ze gewoon lekker kan autorijden en daar geen zorgen aan heeft.
1: En dan, dat je het bij haar dan voor de voeten gaat gooien. Van ja, weet je nog, toen ik voor je getankt had. Weet
3: ja,
1: je, dan tank
3: op.
1: Niet. Hou je tank.
3: Ik ben dan eigenlijk
1: hou je tank
3: klaar.
1: Geld.
3: Maar om voor zoiets een relatie weer kapot te laten
1: ja,
3: maken?
1: Ja, ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen als dit iemands karakter is. Dat je kan afknappen op iemand.
3: Ja.
1: Dat je kan denken, damn. Zo'n goede gast en dan dit.
3: Maar 3 jaar. Ze gaan al 3 jaar met elkaar.
1: Hij heeft veel meer goede dingen dan minder goede dingen. Want als dit het enige is wat je echt kan noemen... waar je echt een brief voor moet schrijven... dan zegt het ook natuurlijk heel veel aan de andere kant van het spectrum. Alleen ik denk persoonlijk... dat ik zou afknappen op een partner als ze dat voor mij... als ik bijvoorbeeld dat ze hebben met mijn partner... dat ze vindt dat ze elke keer dingen voor mij voor de voeten moet gooien... dan heb ik zoiets van... dan ben je gewoon niet de type persoon waar ik op val.
3: Ja.
1: Snap je? Het is niet van, oh, dit is zo erg, de relatie is uit. Ik denk dan gewoon van, oh, jij bent niet de persoon waar ik op val.
3: Nee.
1: Toch? Okay, of ben ik nou...
3: ik snap wel wat je bedoelt.
1: Oh, maar het is weer te heftig, hè? Of zo.
3: Ik vind het lastig. Want je hebt diegene dus al wel 3 jaar volgehouden.
1: Ja, en ik weet niet of ik het echt uit zou maken. Ik zou proberen eraan te werken misschien.
3: Ja.
1: Oh, deze is moeilijk.
3: Het is echt moeilijk, want ergens zou ik het ook gewoon niet aankunnen elke dag. Met die
1: maar wat zeg jij? Uitmaken?
3: Ik wel.
1: Ik vind het nog moeilijk.
3: Maar als je het al 3 jaar hebt volgehouden, ja, dat is lastig. Laten we het gewoon vragen. Dus Anoniem heeft al 3 jaar een fijne relatie met haar vriend. Maar ergert zich aan 1 ding. Als hij iets dus voor haar doet of koopt, dan blijft hij het de hele tijd benoemen. Maanden, weken. En daar irriteert ze zich best wel aan. Moet ze dan gewoon de relatie uitmaken?
1: Nee, de vraag is eigenlijk, is dit iets waarop de relatie stuk
3: kan
1: lopen
3: gaan.
1: Of niet?
3: Ja.
1: Dat is haar vraag.
3: Laat het even weten in de NPO Luisteren.
2: New music.

0: Bendova. Stel je voor, je partner laat je de hele tijd weten wat hij of zij allemaal voor je heeft gedaan, heeft gekocht, heeft...
1: Complicated question.
0: Ja, dat was de complicated question van Anoniempje. Die, haar vriend, die is maar elke keer haar aan het herinneren van... Ja, maar weet je, toen ik had getankt voor je en ik heb nog dit voor je gedaan. En dat is een beetje zat en ze vraagt zich af... Is dit iets waarop op onze relatie stuk kan gaan of niet?
2: Ja, Mandy zegt... Hoi Jay en Mahi, ik vind dit wel faya, maar ik vind het zo jammer dat je niet zijn kant hoort. Ik weet gewoon dat het dan ineens een ander verhaal is. Hmm. Maar waarom?
0: Oké.
2: Wel altijd twee kanten, maar goed.
0: Anna zegt, ze moet zeggen... Oh, ik wist niet dat je financiële problemen had. Anders had je het niet hoeven doen, hoor. Traumatiseer hem maar en kijk. Traumatiseer hem maar terug en even kijken of hij het dan nog een keer zegt.
2: Oh, heftig, Anna. Pittig.
0: Heel erg pittig.
2: Ja.
0: Even kijken. Ik heb hier een berichtje van Nick binnengekregen. Wat zegt Nick?
3: Ik mis een beetje de context waarin het gezegd wordt. Want ja, je gaat niet zomaar random ineens uit het niks roepen. Ja, ik heb laatst je auto volgetankt. Dan is er blijkbaar een discussie over financiën. En ja, dan vraag ik me af van, oké, anoniem, is het zo dat jij alleen maar vanuit gaat dat hij dat elke keer doet? Of dat hij elke keer zijn pas trekt als er iets betaald moet worden?
0: Wat vind je hier van mij?
2: Ja, dat zegt ze toch ook helemaal niet. Ze zegt alleen, hij zegt het zo vaak. En als iemand, alsof een mattie aan jou een cadeautje heeft gegeven en 10 keer zegt, ja, weet je nog toen ik jou een cadeautje gaf?
0: Je hebt van die mensen.
2: Ja, dat is gewoon irritant. Omar die zegt in een NPO-luisterapp, de vraag die ik me stel is, wat is de reden dat het zo vaak wordt verteld? Is ze wel dankbaar en toont ze appreciatie? Misschien is hij aan het vissen om een compliment.
0: Oh, wauw.
2: Dat zou misschien ook nog
0: Er zijn heel veel mensen die zijn kan soort van begrijpen eigenlijk. Ja. Meer dan ik had verwacht.
2: Maar we hebben iemand aan de telefoon.
0: Zeker weten. Maggie, hoe is hij?
4: Hi, ja.
0: Nou, Maggie. Vertel, hoe zie jij dit?
4: Nou ja, zoals ik al had ingesproken. Het lijkt tegenwoordig alsof de mannen van nu ook hun zegje willen doen. Er is op zich niks verkeerd mee, maar ze zijn een beetje aan het overdrijven. En dit is zo'n geval dat ik denk, ja, weet je, waar gaat het over? Denken, weet je, dat is gewoon, ja, dat is iets wat erbij hoort. Dat is net wat ik de was moet doen. Als ik ook een kikker sturen voor de was, weet je.
2: Ja, dat is wel iets. Misschien moeten ze het gewoon terug doen. Zeggen, ja, maar weet je nog dat ik gisteren je was heb gedaan en het eten heb gekookt?
0: Ja, kijk, maar weet je wat het is met anoniem? Zij is gewoon niet zo, denk ik. Zij denkt gewoon van, ik ga niet met hem mee in deze soort rare tory. En dat hoor ik ook wel weer ergens. Ze houdt zich aan haar eigen standaard, weet je wel?
4: Ja, maar ik denk dat het haar nu toch op een gegeven moment aan het irriteren is. Want anders zou ze het sowieso niet inspreken. En dat gaat ook nergens over.
0: Maar wat zou ze kunnen doen, Maggie? Ja. Wat zou je haar adviseren dan?
4: Ik zou haar zeggen van, luister schat. Allemaal heel leuk en aardig. Maar hier heb je nog even een tikje voor de was die ik gedaan heb voor je. Nou, we houden het vriendelijk prijsje, zonder rente. We maken er zoiets van. En uiteindelijk komt het dan toch wel dat je erover moet gaan praten. Want inderdaad, er is een achterliggende frustratie bij hem waarschijnlijk. Waardoor hij dat gezegd heeft.
2: Ja, dat denk ik dus ook wel weer ergens. Er is iets waarom hij het zo vaak benoemt. Want ik kan me niet voorstellen dat het in iemands karakter zit. Net als bijvoorbeeld dat als ik water voor jou haal.
0: Nu snap ik jullie echt niet meer. Nu snap ik jullie echt niet meer. Omdat jullie net helemaal waren met Anoniempje. En nu draaien jullie helemaal om. En gaan jullie weer naar haar kijken. Maar wacht even, maar wat doe jij eigenlijk? Dat is eigenlijk wat jullie over haar zeggen.
2: Kijk, het is niet goed wat hij doet.
0: Sorry?
2: Zeg maar, Maggie.
4: Ik vind het sowieso... hij heeft iets... Hij wil iets zeggen, maar hij draait er gewoon omheen.
2: Ja.
4: Er is iets wat hem eigenlijk zwaar op het hart ligt, maar hij begint over een volle tent. Nou ja, goed, weet je, de prijzen zijn inderdaad... Ik snap het. Is dan dat je de auto pakt. Hè, pak even de fiets of zo, of whatever.
2: Ja.
4: Maar
0: Oké. Nou goed, je verhaal is duidelijk. Ik heb in ieder geval iemand hier die een bericht heeft gestuurd... die heel absoluut is in zijn bericht en dat is Idris. Die zegt dit.
5: Weet je, heel eerlijk, zij moet zijn ass gewoon dumpen. En hier niet te step is game up. Want hij moet er gewoon voor zorgen dat zij nog maanden erover bij praten. Van, hey, Sang, weet je nog dat je dat voor me gedaan had? Hey, ik vond het echt leuk, man. Dus nee, man. Gewoon een weak ass boy. Skip die kerel.
2: Oeh.
0: Ja, hij is wel heel...
2: Ik zou wel eerst praten, hoor. Ik zou niet zo rauw als Idris doen.
0: Ja, laatste berichtje dan. Tarzan die zegt ook, het is heftig, weet je wel. Maar het is niet een reden om het uit te maken.
2: Nee. Nou, weet je wat? Heb je ook een complicated question? Laat het dan even weten in de NPO Luisterapp. Of stuur een berichtje naar itscomplicated@funnies.nl.
0: Oké, maar wat is het laatste wat we haar adviseren dan?
2: Oh, ik dacht dat we er al uit waren. Ik zou zeggen, praat met diegene, want er zit een diepere iets misschien in.
0: Ah.
2: Zo niet, go misschien Idris.
0: Misschien is het een stukje waardering wat hij mist.
2: Ja, misschien wel.
0: Mm.

Dit is Makar met Mood. En ja, ik weet niet wat voor mood jij bent, maar er komt zo meteen een geweldige artiest jouw kant op. Echt, deze guy is zo top. Hij heeft zo'n mooie stem. En daarna hoor je Ira Star. En die artiest, ja, dat is Jay natuurlijk.

0: Je met Where Do We Go? Nou, we zijn gewoon hier hoor, op Phonix.
1: Phonix, de Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
3: Nou, de zomer komt er weer aan. Het is lekker weer. Iedereen wil naar buiten. Maar dat betekent ook dat er heel veel gekke dingen gebeuren buiten, Jay.
0: Ja, wat dan? Wat
3: nou, ik zag dus een video van een opa van rond de 70 of zo. En die liep gewoon met een mega luier om. En verder was hij naakt over straat.
0: Oké. Okay. Jouw algoritme is bijzonder. Echt bijzonder.
3: Dat sowieso. Maar ik kan je ook wat van mezelf vertellen. Wat ik heb ervaren vorig jaar zomer.
0: Loop je ook in je lui?
3: Ja, zeker. Nee, grapje. Vorig jaar zomer zat ik op de scooter van een vriendin van me. En we reden zo door Amsterdam stad. Centrum. En toen zag ik een dame oversteken. En ze was poedelnaakt. Maar het enige wat ze wel aan had, waren een paar sokken, sandalen en zo'n fisherman hatje.
0: Oh, was haar bedoeling gewoon open in de open gewoon?
3: Ja, gewoon. Ze stak gewoon over bij Rijksmuseum. Ja. Er was veel haar.
0: Maar dat is toch strafbaar? Tenminste, niet strafbaar. Het is
3: volgens
0: niet toegestaan
3: mij dus ook.
0: Het is niet toegestaan om volledig naakt op straat te lopen.
3: Oh ja, ze had ook een zonnebril op.
0: Oh nee, maar dan is het normaal.
3: En ik dacht, en ze liep zo zelfverzekerd. Ze was gewoon aan het genieten. En wij keken allemaal naar haar en we dachten, wat de hellie. Wat gebeurt hier?
0: Hoe kan je gewoon met je miauw op straat lopen?
3: Ja, maar
0: gewoon?
3: Waarom wel sokken en geen onderbroek?
0: Ja, die snap ik ook helemaal
3: toch
0: niet.
3: Ja, er gebeuren zoveel rare dingen. Ik heb ook een keer meegemaakt.
0: Oh, jij maakt weer dingen mee.
3: Ja, ik maak altijd dingen mee. Ik liep een keer in Arnhem. En toen trok iemand midden op de straat zijn broek uit. En die ging poepen. Ja.
0: Maar
3: diegene zwaaide nog, omdat ik zo lang aan het kijken was. Ja,
0: het feit dat je lang blijft kijken, zegt ook iets over jou. Hoor.
3: Ik was in shock. Ik dacht, wat gaat die nou doen?
0: Ja, maar als je in shock bent, kan je toch wegkijken? Nee, jij gaat kijken hoe die droog gekruld wordt.
3: Ja,
0: jij bent raar, hoor.
3: Hij krulde nog ook.
0: Oh my god.
3: Hij was donkerbruin.
0: Nee, stop. Oh, wat ben je een vreselijk mens af en toe.
3: Ja, dit was zo disgusting. Dat vergeet ik nooit meer. Ja.
0: Oh, ik weet niet wat ik van jou vind nu na dit.
3: Nou ja.
0: Het heeft altijd met naakte mensen en met poep te maken bij jou.
3: Dat is niet waar.
0: Altijd.
3: Kunnen we het even erover hebben dat je altijd naakt in de wc zit?
0: Ja, dat bedoel ik. Je hebt het daar weer meteen over. Dit is 2 weken geleden dat we het hier over hadden.
3: Oké. Never mind.
0: En het was Barkie. Dat was wat er uit het onderzoek
3: Jullie
0: kwam.
3: Mannen zijn een beetje apart. Dat
0: jullie
3: is al helemaal
0: mannen.
3: Niet Barkie. Ja, want veel mannen vonden dat Barkie. Maar anyhow, even terug naar het onderwerp.
0: Okay.
3: Wat ik dus graag wilde zeggen, lieve mensen. Het wordt straks dus echt lekker de weer.
0: Ja.
3: Dus wat het al eigenlijk al was afgelopen week. Maar ga niet gek doen. Ga gewoon niet gek doen. Hou die kleren aan. Doe wat moois aan. Wees vrolijk. Doe het lekker normaal, want dat doe je al gek
0: genoeg.
3: Nou ja,
0: kijk, het is niet mijn ding. En ik zeg ook niet dat mensen het moeten doen. Maar als dit echt iets is waar je niet zonder wil. Er zijn van die plekken waar je
3: wel naakt kan lopen.
0: Waar het de bedoeling is dat je naakt loopt.
3: Ja, ga gewoon
0: dan val je
3: daarin.
0: Niemand lastig. Dan zijn jullie allemaal met elkaar lekker nudiste dingen aan het doen met elkaar. Ik hoef niet naar je miauw te kijken. En ook niet naar... snap je? Niemand hoeft de aubergine flappen. Nee, niemand hoeft die vleesworst te zien.
3: Nee.
0: Niemand heeft daar zin in. Hou gewoon op. Ga gewoon daar dan naartoe.
3: Ja.
0: En, en Mahi, misschien moet je ook daar naartoe. Want je hebt het er opvallend vaak over.
3: Nee, het komt gewoon altijd... Jay, het is klaar.
0: Ja, je bent een beetje nasty.
4: Ja, Nicole, I love this, you know.

0: Party Next Door featuring Rihanna. Ja, en we hebben een partytje next door hoor. Zeker.
1: De Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
0: Ja, want onze broeder Youssef.
3: Ewa.
0: Is aan het partyen next door.
3: Ja, zeker. Ja, zeker, man. We zijn aan het genieten.
0: Ja, wij komen naar jouw party, man. Leg even uit wat voor party het zometeen bij jou is.
3: Zometeen hebben we uiteraard de pitch die weer op je staat te wachten. Dus als je iemand kent waarvan je zegt van... Joes, dit is talent die je sowieso moet gaan beseffen en ook moet gaan draaien. Drop het in de NPO Luisterapp.
4: Oh, hele goeie. Ja. Dus doe dat straks.
3: Ja, en mensen kunnen zich nog steeds aanmelden voor het nieuwe seizoen van Funnix Talent Summer Vibes. Hè?
4: Summer Vibes.
3: En ik weet nu, want vorige week wist ik het niet precies. Ja. Ik weet nu wanneer dat nieuwe seizoen begint.
0: Oh, wanneer is dat? Wanneer?
3: Dus 21 juni.
4: Oeh.
0: Oh, dat is bijna, man. Dat is 3 weken.
3: Ja, ja, dus je kan je nog, laten we zeggen, aanmelden tot en met 15, 16 juni.
4: Oké. Dus je moet snel zijn.
0: Ja, en mogen mensen ook, mag iemand dan ook zeg maar iemand aanbevelen? Zeggen van, hey, deze guy of deze girl is zo gruwelijk. Die moeten jullie checken of zo?
3: Dat mag ook inderdaad. Ja?
4: En Joes, even een vraagje. Is bijvoorbeeld iemand die heel vrolijk rapt ook Summer Vibes? Wat is Summer Vibes?
3: Ja, dat is een heel breed begrip, Mahi. Zo'n goede vraag inderdaad. Maar Summer Vibes is heel breed. Het maakt in principe niet uit in wat voor genre je gaat komen. Of je nou spit, of je nou afro gaat brengen. Of je wat dan ook. Als het maar die zomerse gevoelens gewoon in mensen naar boven brengt.
4: Mm. Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben echt benieuwd, man. Naar, naar wat voor mensen, hoeveel kandidaten zullen zijn. Ook, hoeveel ook boys, jury, hoeveel girls.
3: Ook jury zijn we nog.
0: We zijn nu nog aan het zoeken.
3: Nee, ik mag geintje. Volgens mij is er al iets beslist. Maar
0: het mag nog niet gezegd worden.
3: Ik mag het nog niet zeggen. Oh. Maar het is wel iemand waarvan je zegt van... Kijk, dit is de definitie van Summer Vibes.
4: Oh, ik
3: zeg
4: wel tegen jullie of
0: air. Oké.
4: Oh, oké, is goed.
0: Ja, ik ga sowieso luisteren. Dus hoe dan ook...

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
7: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
8: Mijn oude foto was wazig en beschadigd. Die hebben ze geretoucheerd. Nu is hij weer als nieuw. Geprint en klaar. Picture Moments op Zuidplein.
9: Picture Moments.
10: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
8: Pasfoto of RDW rijbewijsfoto nodig? Geen afspraak, geen stress. Goedgekeurd

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag met muziek zometeen van Fate. Selo Guromor. Eerst tijd voor Dior. Dit is Go Mama hier bij Van Ixtel.

0: Phonix Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonix.
1: Ja, ja, een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe Phonix Talent editie. We zijn weer terug om te gaan knallen hard voor weinig, nooit zagrijnig. De aankomende 2 uurtjes gaan we jullie uiteraard voorzien van de nieuwste hits, man. Niet alleen de nieuwste hits, ook de nieuwste talenten die je moet gaan checken. Je weet het, traditiegetrouw, elke avond hier bij Phonix Talent trappen we af met...
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
0: The Pitch.
1: Ladies and gentlemen, please welcome The Pitch. Ja, dit is jouw moment om te shinen. Jouw moment of het moment van iemand anders. Je mag natuurlijk ook iemand aandragen waarvan je zegt van... Hey, ik heb een mattie, ik heb een familielid, ik ken iemand anders die... keihard is en die het gewoon verdient om gedraaid te worden op de radio. Nou, daar kan ik jou bij helpen. Wil je daarvoor kans maken en natuurlijk ook de kans maken dat ik jou zometeen ga opbellen hier in de uitzending, stuur mij dan gewoon even een berichtje. Dat kan namelijk via die NPO Luister app. Via daar zie ik alles binnenkomen, dus doe dat vooral. Drop mij een berichtje en hou je telefoon aan. Dat is belangrijk. Hou je telefoon aan, want ik ga zometeen gelijk bellen. Na muziek van Broederliefde, maakt me niet heet. Maar eerst... tijd voor die dikste.

0: Maak me niet heet.
1: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
0: The Pitch.
2: Ja, en als je niet erg vindt, dan gaan we dat toch gewoon doen. Want je luistert naar Phonics Talent en je luistert naar The Pitch. Je kon me laten weten via de NPO Luisterapp. Wie is hard? Wie verdient het om gecheckt te worden? Wie heeft onlangs een tune gereleased waarvan jij zegt van... deze persoon verdient het om gecheckt te worden? Heel veel berichten die zijn er binnengekomen en... ja, terecht ook heel veel berichten voor deze man. Want deze man is toch wel ja, ook een legend hier bij Phonics Talent. Hij is een finalist ook geweest hier bij Phonics Talent. En bracht onlangs zijn nieuwe tune repetitie uit. Give it up for the one and only Kev.
3: Yes. Wow, wat een mooie woorden, man. Thanks, man.
2: Broski, je hebt legendarische dingen hier gedaan, man, in de studio, man. Je verdient alleen maar meer.
3: Dankjewel, man, broeder. Ik waardeer het.
2: Ja, man. Vertel, repetitie is uitgekomen.
3: Ja man, vrijdag.
2: Hoe is het voor jouw gevoel ontvangen door de mensen?
3: Nou ja, kan beter natuurlijk altijd. Maar ik waardeer de liefde altijd, man.
2: Ja, op wat voor gebied kan beter? Bedoel je engagement of bedoel je meer mensen moeten het beseffen?
3: Ja, dat probleem heb ik altijd, hè, dat mensen het moeten beseffen. Maar ik denk dat mijn promotie ook beter kan, als ik eerlijk ben. Maar ja, we zijn er gewoon, man.
2: Zeker. Dus, en daar zijn we ook voor hier bij Phonics, om de mensen repetitie te gaan laten luisteren. Waarom moeten mensen luisteren naar repetitie? Wat is het verhaal achter de tune?
3: Het is niet per se een verhaal, het is gewoon lekker bars gooien, 2 minuten lang, geen refrein, goede beat. Veel bars die zomaar om je oren heen kunnen vliegen, snap je? Dus je moet wel even scherp zijn. Maar ja, ik denk dat het allemaal voor zichzelf spreekt, man.
2: Ja, man, want ik zeg maar, ik heb vaak met als ik tunes luister van jou, dan luister ik, dan hoor ik 2-3 bars waarvan ik denk van, oh, deze is gek. Maar daarna ga ik nog een keer luisteren en dan hoor ik weer 2-3 bars die ik de eerste keer volledig heb gemist, maar die ook zeg maar een dubbele betekenis hebben. Is dat iets waar jij je echt op focust met teksten schrijven?
3: Ja, zeker, man. Daar ben ik veel mee bezig. Ik denk dat ik soms ook wat rustiger aan moet doen, zoals je zegt. Het gaat allemaal te snel. Maar ja, man, dat is wel waar ik veel tijd aan besteed, man.
2: Ja, ik hoor je. En als we kijken naar vanaf het moment dat je meedeed met Phonics Talent, hè, met Jordi Money als hoofdjury, tot en met nu. Ja. Wat voor periode is het geweest voor Kev? Want ik zag hier en daar natuurlijk de tunes die uitkwamen en je was wel gewoon actief wat op muziekgebied. Maar ja. Waar was Kev mee bezig?
3: Ik heb veel geleerd, man, van die Phonics Talent periode. Het was natuurlijk ook allemaal live, dus ik heb ook geleerd om zeg maar, op een manier te schrijven dat je alles in één keer kan doen.
2: Ja.
3: En ja, daar ben ik veel mee bezig geweest. De beats natuurlijk, daar ben ik ook veel mee bezig. En dat gaat nu een beetje uitpakken, man. Dat ga ik nu uitbrengen allemaal, man.
2: Lekker, man. Ja, want voor de mensen die het nog niet weten, jij tikt en produceert voornamelijk ook je eigen beats.
3: Ja, man, broeder.
2: Hey, legendarisch, man. Daarom ik zeg, je hebt legendarische dingen hier gedaan bij Kev, man. Mensen moeten gaan beseffen, man. Kev met dubbel V, ga die man beseffen. Ga die man volgen overal op de socials. Want je gaf net al een sneak preview van, er gaan dingen uitkomen, maar wanneer dan, neef?
3: Broeder, je hebt helemaal gelijk, man. Nu, omdat ik bij jou ben, ga ik het ook gewoon even bekendmaken. Over 2 weken ga ik gewoon gelijk weer wat nieuws uitbrengen op mijn eigen beat weer.
2: Wauw.
3: En dat ga ik denk ik om de week doen, man.
2: Om de week gewoon?
3: Ik denk het wel, man. Waarom niet, joh?
2: Ik hoor je hebt genoeg bars, hè?
3: Snap je?
2: Lekker, man. We gaan genieten van je tune, repetitie, wat je net al zei. 2 minuten lang, gewoon keiharde bars. En ja, het laatste woord is aan jou, man. Wat zou jij nog willen zeggen tegen de mensen?
3: Ik wil zeggen dat jullie even goed moeten luisteren, 2 minuten lang als je wil. Als je niet wil, heb je een beetje pech, want hij gaat nu opgekomen worden, man.

Ja, Phonics stellen nog steeds door je speakers met zojuist Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij. Ik zou zeggen nergens naartoe gaan. Blijf vooral luisteren, want zometeen heb ik toch wel groot nieuws voor jou. Jij kan namelijk de volgende Phonics Talent winnaar gaan zijn. Hoe je dat gaat worden, moet je even...

naar Jessien. Je luistert nog steeds naar Phonics Talent. En ja, dit is jouw moment waar jij op hebt gewacht. Phonics.nl/talent. Ik zeg het maar eventjes gewoon meteen. Want via daar kan je je namelijk aanmelden voor het nieuwe seizoen van Phonics Talent Summer Vibes. He, zijn jouw tunes gewoon gemaakt voor gekke vissa's, festivals, die zomerse vibes? Ben jij die nieuwe Frenna, Ronnie of Jonah Fraser? Denk jij dat jouw track deze zomer overal gedraaid kan worden? In de auto, op straat, op het strand? Noem het maar op. Dit is jouw kans. Phonics.nl/talent. Via daar kan je je aanmelden. En ja, wie weet word je uitgenodigd. En maak je kans natuurlijk op die extra exposure. Een groter podium om jouw sound aan heel Nederland te kunnen laten horen. En win je hem? Ja, dan val je echt in de prijzen. Je weet sowieso dat we altijd dikke prijzen weggeven. Er zijn videoclips weggegeven. Er zijn natuurlijk airplay wat je sowieso krijgt als je wint. Dus dan wordt je tune automatisch gedraaid op de radio. Je krijgt begeleiding vanuit Phonics om je te helpen natuurlijk met die eerste stappen. Kortom, hier moet je bij zijn. Phonics.nl/talent. Ik ga het niet nog heel vaak herhalen. Via daar kan je gewoon aanmelden. En wie weet, heel misschien... Sta jij straks gewoon bij ons in de stuur, man. Om te gaan rocken. Om te gaan shinen. Dit is jouw kans. Zometeen. Ook zomerse vibes met Dope Boy, Young Bane, Santo Domingo. En ook Frenna komt voorbij met Commas. Maar eerst...

Doughboy Young Bane met Santo Domingo. Shout out naar Doughboy, man. Een echte OG in the game. En die man gaat nog voor superveel hits zorgen, dus shout out naar hem. Zometeen hebben we ook iemand in de building die ook voor hits gaat zorgen. Zeker. Het is een dame. Ze houdt van een paraplu. Tenminste, dat is wat ik de laatste tijd voornamelijk op haar socials heb gezien. Dingen met een paraplu. Maar die stembanden die ze heeft, girl.

0: Ja, Josie en zij is zometeen bij ons in de building. We gaan haar wat beter leren kennen. We gaan het 1 minuut vragenvuur natuurlijk met haar doen. We gaan nieuwe muziek van haar horen. En ja, natuurlijk is het ook tijd voor een sessie. Dus de bars die gaan ook voorbij komen. Dat allemaal zometeen. Zometeen nog muziek van Moola B en Robbie die eraan gaan komen. Ook 50 Cent, een echte klassieker met Window Shopper. Die hoor je zometeen. Maar eerst, tijd voor ook een Phonix Talent winnaar. Shout-out naar die man. Bad Boy Good Vibes. Dit is Make-up.
1: Fudda.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: tikkie anders doet.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Faha Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fahawakafest.com.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
4: Mijn oude foto was wazig en beschadigd. Die hebben ze geretoucheerd. Nu is hij weer als nieuw. Geprint en klaar. Picture Moments op Zuidplein.
5: Picture Moments.
6: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beauty salon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
4: Pasfoto of RDW rijbewijsfoto nodig? Geen afspraak, geen stress. Goedgekeurd en direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
5: Picture Moments.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De wereldorde verandert in razend tempo.
13: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
14: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
15: Ik studeer luchtvaarttechniek.
16: Ik wist dat jullie het gingen maken, man.
17: Waarom heb jij geld van mama?
16: Het is een lening, dat ten eerste.
15: Waarom loop je mij te snitchen bij Sammy?
17: Ik zou heel goed nadenken voordat je mij nu gaat beschuldigen.
18: Wat heb je tegen wie over mij gezegd?
19: Mokro's, vanavond om 21:45 bij Bienenvara op NPO 3.

0: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Fanny. Ik stel het nog steeds door je speakers met muziek. Zometeen van Fresh en KM, Bare Minimum. Maar eerst tijd voor klein.

kan niet wachten op het WK. Dat gaat weer supergezellig worden. Al die wedstrijden van Marokko, Curaçao, Kaapverdië. Nederlands elftal natuurlijk niet te vergeten. Maar elke week is het tijd natuurlijk hier in de Phonics Talent Studio voor nieuw talent. En deze dame...

0: OCN bij ons in de building.
1: Hallo, hallo.
0: Hoe is het?
1: Goed met jou?
0: Ja, zo'n gangetje. Wat voor zondag heb jij beleefd? Was het een rustige zondag of viel dat wel mee?
1: Het viel wel mee hoor. Ik probeerde het rustig te doen, maar op het einde was het een beetje stressvol.
0: Ja?
1: Zo gaat het altijd bij mij.
0: Ja, richting de Funnic Studio,
1: ja,
0: snel
1: precies.
0: Dingen regelen,
1: snel,
0: opsturen,
1: snel.
0: Bla bla.
1: Klopt.
0: Ik hoor je. Nou, we gaan vandaag gewoon even rustig aan doen, even chillen. Nou, eigenlijk ik lieg. Want het is tijd voor het 1 minuut vragenvuur. Dus je moet eigenlijk een beetje ready zijn. Korte, strakke antwoorden. Later gaan we, na het minuut, gaan we nog erop terugkomen op je antwoorden. Dus dan kan je nog eventueel toelichten.
1: Okay.
0: Ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Gaan we beginnen met de allereerste vraag. Als je 1 minuut de aandacht zou hebben van de wereld, wat zou je dan doen of zeggen? Je mag ook passen hoor.
1: Wauw, dat is ook gelijk zo'n diepe vraag. Ik heb geen idee.
0: Wie is een artiest waarmee je ooit sowieso moet samenwerken?
1: Sasha Kiebel.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag?
1: Wakker worden.
0: Als morgen alles zou mogen, wat zou je dan doen?
1: Lekker chillen met mijn dochter.
0: Naar wie kijk je het meeste op?
1: Naar mijn moeder.
0: Welk talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
1: Koken.
0: Wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten?
1: Dat ik heel grappig ben.
0: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je dan gaan?
1: 1995.
0: Wat kan jou echt boos maken?
1: Mensen in het verkeer die niet kunnen rijden.
0: Waar moet je in je carrière echt een keer hebben opgetreden?
1: Zeker doen.
0: Wat is je laatste blunder geweest? Je mag hem nog afmaken.
1: Ik had gisteren mogelijk mijn broek verkeerd om aan.
0: Wat?
1: Ik had ook nooit gedacht dat dit best zou overkomen.
0: Is het zo'n broek die ook lijkt, zeg maar, de beide kanten lijken op
1: het
0: elkaar?
1: Het lijkt alsof het leek echt alsof het gewoon goed zat.
0: Ja, ik hoor je. Ik heb dat wel eens met sportbroek gehad. Ja. Even kijken, wat is een interessante? Wat kan je echt boos maken? Mensen in het verkeer?
1: Ja.
0: Want ik zeg je heel eerlijk, dat kan mij ook echt af en toe boos maken. Dat ik mezelf erop betrap van, het is niet zo diep. Je weet toch, maar
1: ik
0: word zo getriggerd.
1: Ik ben heel getriggerd in het verkeer. Ik probeer wel rustig te blijven, maar nee. Ik vind ook dat ik het beste kan rijden en niemand kan rijden, weet je wel dat.
0: Ja, ik hoor je volledig.
1: Ja.
0: Even kijken, wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten? En dat is dat je ook grappig bent.
1: Ja.
0: Op wat voor manier, wat voor humor heb jij? Waar kan je echt om lachen of om wie kan je echt lachen?
1: Ik weet niet, ik heb gewoon een beetje droge humor. Dus ik merk, zeg maar, de mensen die dichtbij me staan, die vinden het mij wel altijd heel grappig. Dus.
0: Die begrijpen
1: dus
0: ook die jokes.
1: Die begrijpen dat ook wel. Maar soms, ik doe het niet zeg maar om grappig te doen. Het is gewoon... Ik ben gewoon droog.
0: Cool. Het is gewoon wie je bent.
1: Het is gewoon wie ik ben.
0: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je dan gaan? Jij gaf aan 1995. Mm-hmm. Dat is toevallig ook mijn geboortejaar.
1: Dat is ook mijn geboortejaar.
0: Ja.
1: Ik zou wel willen weten zeg maar, hoe het is zeg maar, nu als 31-jarige om,
0: om
1: te zien
0: hoe
1: het in die tijd te leven. Zeg maar. Niet als kind, maar gewoon echt als volwassene.
0: Die tijd was beter, man.
1: Ja.
0: Alles was goedkoper.
1: Ja, ook.
0: Minder stress.
1: Klopt.
0: Boetes waren veel lager.
1: Ja, ook dat.
0: Dus ik zie alleen maar positieve dingen in 1995.
1: Ja.
0: Natuurlijk, wij zijn geboren in dat jaar, dus dat zegt
1: sowieso
0: ook
1: al een goed jaar.
0: Ja. Even kijken. Naar wie kijk je het meest op? En toen zei je moeder.
1: Ja.
0: Ja, wat in hoeverre bijvoorbeeld betekent je moeder ook wat in je muziek?
1: Zij steunt mij sowieso gewoon vanaf het begin al. Altijd gewoon. Ik kan voor alles zeg maar, kan ik naar haar toe gaan. Dus, en sowieso hoe ze altijd voor mij klaarstaat. Voor mijn zusje, voor mijn broertje, voor mijn vader. Voor mijn kleine ook. Dus shout-out naar mijn moeder.
0: Ja, ik hoor je. Net ging die vraag misschien net iets te snel. Maar ik ga het je toch nog een keer stellen. Als je 1 minuut de aandacht zou hebben van de wereld. Wat zou je dan doen of zeggen? Want een minuut is lang en iedereen luistert gewoon naar je.
1: Ik denk gewoon een beetje meer liefde voor elkaar hebben eigenlijk gewoon. Het begint gewoon echt bij liefde. Gewoon een beetje, niet zo moeilijk doen. Doe gewoon een beetje lief tegen elkaar. Ik denk dat we dan al heel ver gaan komen in deze wereld.
0: Hey, je bent sportief hoor. Je bent sportief. Veel mensen zouden zeggen, hey, luister mijn nieuwe tune.
1: Nee.
0: Stream hem nu op Spotify. Superleuk, Bas. Superleuk. Even kijken. En jij bent, en dat zou je niet vaak zeggen van artiesten, maar jij bent dus meer een ochtendmens?
1: Ja. Ja.
0: Hoe vroeg sta je dan op?
1: Oh, heel vroeg. Vooral nu het zeg maar heel snel licht is en zo ben ik echt al om 6:30 gewoon ready, steady.
0: Wat doe je dan?
1: Ja, ik moet werken.
0: Oh jij natuurlijk.
1: En mijn kind
0: moet
1: naar school, dus ja, sowieso daarom. Maar los van dat, ja, ik hou gewoon van de ochtend. Je gaat gewoon al je dingen fixen en dan, ja.
0: Dan heb je nog de hele dag voor
1: precies,
0: jezelf om leuke dingen te doen.
1: Precies, en veel meer energie in de ochtend ook, dus.
0: Ik hoor je. Zometeen is het tijd voor de sessie.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je ons wat... Volgens mij ook wat exclusieve dingen laten horen.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: En ik heb ook nog een tune klaarstaan die ik nu ga draaien. En dat is Vrij Zijn.
1: Ja.
0: Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, Vrijzaak komt in ieder geval aankomende vrijdag komt die uit. Eerste single van het jaar. Het heeft even geduurd weer, maar we zijn er. En het is best wel persoonlijk. Het is ook geen heartbreak song, het is geen love song. Maar het is echt een zelfreflectie. Een conflict met jezelf zijn. Dus ik dacht, het is een keer een beetje een ander onderwerp. Dus ja, ik denk dat veel mensen kunnen herkennen erin.
0: Josie en bij ons in de building. We gaan luisteren naar Vrij Zijn en zometeen de sessie.

0: Josien met Vrij Zijn. Ze is natuurlijk nog steeds bij ons in de building. Vrij Zijn kwam...
1: 5 juni, aankomende vrijdag.
0: Aankomende vrijdag, dus dat moeten mensen even in hun agenda noteren.
1: Zeker.
0: Jullie kregen alvast een exclusief primeurtje net hier bij Phonix. Maar, ja, nu is het moment daar.
1: Ja.
0: Ben je ready?
1: Sowieso.
0: Ja, dan gaan we gewoon knallen en dan ga ik niet te veel zeggen. Let's go.

0: Ja, dat was hem al, hè? Ja. Ik zat zo in de sessie, ik wilde nog meer horen. Give it up for Josie Ann. Wauw. Ja, ja. Er staat dus veel te gebeuren. Tenminste, ja. Er komt echt heel veel aan.
1: Ja, zeker.
0: Want het is de eerste release geweest van het afgelopen jaar.
1: Klopt, inderdaad.
0: En ja, er gaat nog een hoop dus aankomen.
1: Ja, ja. Een project.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Een project.
1: Klopt. Dat is eigenlijk een beetje... Ja, niet per ongeluk, want je maakt gewoon muziek. Dus je gaat sowieso wel ergens naartoe werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb me de afgelopen maanden eigenlijk een beetje teruggetrokken. Weer helemaal terug naar de basis. Gewoon weer muziek maken vanaf mijn slaapkamer. Daar weer teksten geschreven en veel opgenomen. Samen met mijn producer gezeten. Zoek naar mijn sound op dit moment. Shout out naar Lady J. En ja, daar is heel veel nice uitgekomen. Dat we nu gewoon echt lekker aan mijn project aan het werken zijn. Dus er komt binnenkort... Ja, heel veel aan. Jullie hebben net al wat voorproefjes gehoord trouwens.
0: Zeker. Dus ik zou zeggen, waar kunnen ze je volgen op social media? Ja. Instagram, TikTok?
1: Instagram, TikTok, Josie Ann. Met de V.
0: Met de V, dus de A is een V inderdaad. Het is niet Josephine, dat staat ook in de bio op Instagram, precies. Heel duidelijk.
1: Heel vaak gezegd, Josephine, nee, het is echt Josie Ann.
0: Ik zou zeggen, heel veel liefde naar jou. Heel veel succes met
1: Dankjewel.
0: Alles wat eraan gaat komen.
1: Dankjewel.
0: En we gaan je blijven checken.
1: Dankjewel.
0: Lobby.
2: Toby on the beat.

Oma Lee met Waste, die hoorde je net hier bij Phonics Talent. Ja, zometeen is het jouw moment om te gaan bepalen wat we gaan draaien in de track to check. Dan mag jij even op de stoel van de DJ gaan zitten. Maar voor nu is die stoel nog eventjes van mij. Zometeen is het tijd voor heerlijke tunes die eraan gaan komen. Lil Kleine, Jonna Fraser, Broederliefde die ook nog voorbij gaat komen. Maar eerst tijd voor een echte legend, want deze man is een legend uit Den Haag. Het is de SKI tot de EZO. Schizo, exclusieve tune nog niet uit. Je weet alleen maar exclusieve dingen, man, vandaag in de show. Dus ik zou zeggen, morgen dan komt hij uit. Jij snapt niet. Ik kreeg hem al vaak op mijn tijdlijn via TikTok en dat soort dingen. Dus ik dacht bij mezelf, ik moet die man checken. Ik moet kijken of ik alvast een primeurtje kan krijgen. Nou, die hebben we dus bij deze gekregen. Je gaat luisteren naar Schizo met I.

Leeuw Kleine, Jonna Fraser met Fashion Week. En ja, het is jouw moment om te gaan shinen, want het is weer tijd voor de Track to Check. Elke vrijdag komen er natuurlijk zoveel tracks uit dat ik het af en toe ook niet meer kan bijhouden. Dus daarvoor heb ik jou nodig. Ik ben op zoek naar die ene track die we deze week wat extra in het zonnetje kunnen zetten, zo op de zondagavond. Welke track die onlangs is uitgekomen in de afgelopen 2 weken, zeg jij van Joes, dit is de Track to Check. Of in ieder geval, dit moet de Track to Check gaan worden. Laat het mij weten. In die NPO Luister-app stuur mij een berichtje, een spraakmemo. Het mag allemaal, dus welke track die onlangs is uitgekomen moet deze week de Track to Check worden. Deze kan je in ieder geval niet meer nomineren, want die draaien we nu al. Ik heb het over Jay Size en die man maakt geluid op TikTok nog. Dit is Shake Some.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

deze week de track to check moest gaan worden. En ik zeg je eerlijk, jullie zijn losgegaan in de NPO Luisterrap. Ik heb Idali gezien. Is natuurlijk al de dikste geworden. Jordi Money, LeBlanco, Milo laat het lukken. Maar er kan maar één winnaar zijn. En deze week zijn dat twee heren uit Den Haag. De een maakt kilometers en de andere gaat voor de Jantje. Ik heb het over KM en Jandro. Dit is Hard.

0: Ik, KM en Jandro met Hart. Shout-out naar jou en shout-out naar iedereen die naar Phonics Talent luistert en het support. Ik zou zeggen phonics.nl/talent. Meld je aan voor het nieuwe seizoen van Summer Vibes. Nergens naartoe gaan, want zometeen nog de Nando Leaks die op je staat te wachten. En ik kreeg nog een spraakmemo binnen van mijn goede vriend Diallo. En die zei het volgende.
1: Yeah, you see. Lekker hoor. Dit is echt mijn pokoe hoor. Ik kijk altijd naar uit op de zondag, man. En hopelijk straks ook Econ in de building. Werk ze.
0: Je weet het, Diallo. Het zou geen show zijn van Phonics Talent als we natuurlijk niet ook nog Econ gaan draaien. Zometeen nog Ronnie Flex, Punta Cana. Maar eerst Econ en Melissa. Dit is Jelly Nessini. Yeah. Een echte klassieker. Een fijne avond te ballen. En laat ze niet vallen. Oh.

0: en beschadigd. Die hebben ze geretoucheerd. Nu is hij weer als nieuw. Geprint en klaar. Fix Your Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
0: Pasfoto of RDW rijbewijsfoto nodig? Geen afspraak, geen stress. Goedgekeurd en direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
2: Moments. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: De wereldorde verandert in razend tempo.
6: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
7: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 9:30, VPRO NPO 2.
8: Ik studeer luchtvaarttechniek.
9: Ik wist dat jullie het gingen maken, man.
10: Waarom heb jij geld van mama?
9: Het is een lening, dat ten eerste.
8: Waarom loop je mij te snitchen bij Sammy?
11: Ik zou heel goed nadenken voordat je mij nu gaat beschuldigen.
12: Wat heb je tegen wie over mij gezegd?
13: Mokro's, vanavond om 9:45 bij Bien en Vara op NPO 3.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Fernando. Mr. Keep it hot and keep it banging. The Nando Leaks Radio.

0: gentlemen.
1: I'm here to introduce
2: El Nando. It's another one. We don't stop. New music exclusive.
3: Exclusive, baby.
2: Hey,
3: Funnyx.
4: Nando Leaks.
2: Nando Leaks.
5: Keep it hot, keep it banging. Alleen maar hits.
6: Alleen maar hits. The biggest tunes, baby. Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. Zondagavond van 9 tot 11, je weet toch?
7: Hey allemaal, het is je Gunny Media. Elke zondag van 9 tot 11.

0: charge for your order all day, every day.
1: De Nando Leaks Top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je kunt beseffen en moet beseffen. Ze zijn allemaal afkomstig uit die ene playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify.
2: Nummer

Shafar, Baby Gang. Nandelix Sound System, de playlist met al dit soort tunes. Vergeet niet mijn playlist te volgen op Spotify. Nandelix Sound System op Spotify.

0: Yo, what up, it's ECSB. Big up the man himself, Nando Leaks. I check the youth, I check the street. Keep it hard, keep it banging.
1: Hey, laat die wisselaar wat sturen, ik kan heel die stek hieruit besteden. Ik zat met mijn handen in het haar, leek nu een luizenleven. Hier is geen chance, ik kom van hele kleine buit verdelen. Ik koos hier vroeg al

ben geen gangster, maar een zakenman. Alle opties in die bak, maar ik had weinig opties. Ik ben in Nobu, breng bestek, ik eet hier niet met stokjes. We komen binnen als tokjes, maar dan met zware klokjes. Geen steen, papier, schaar, ik zocht alleen papier.

met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is lof en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was vet.

0: Weet je wat ik er in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.

0: Hey, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag, OV-chipkaart. Hey, OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Mijn oude foto was wazig en beschadigd. Die hebben ze geretoucheerd. Nu is hij weer als nieuw. Geprint en klaar. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Pasfoto of RDW-rijbewijsfoto nodig? Geen afspraak, geen stress. Goedgekeurd en direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Mr. Keep it hot and keep it banging. De Nando Leaks.

0: hits, the biggest tunes, baby. Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. Elke zondag van 9 tot 11.
1: Wagwan is je boy Pricey. You're now listening to Nando Leaks. En je weet dat het viraal gaat gaan. You get me?
0: Alleen maar nieuwe dingen toch? Nando Leaks, keep it hard and keep it banging.

0: van Lok en Nando Leaks ook. Elke zondag van 9 tot 11 de Nando Leaks Radio Show. Keep it hot, keep it banging.
1: Ça va bien?
2: Ik ben Cora's ijs, nigga, brrr. Oezie heeft de kickback, klik, klik.

klapper ik verdwijn. Goochel troep net, now you see me. Eerste date en een tweede date. Bij de derde date is het social weepy. Ik ben op Tories boy, bij de glory boy. Man, ik voel me Leo Reese en Shifty. Jij wilt een Hans, maar dubbel is man. Jij wordt gedaan als die ex

Ik ben cool als ijs, nigga, brrr. Oezie heeft de kickback, klik, klik, brrr. Met die sexy, Damion, Damion. Ben in de lab, net Dexter en Didi. En shit is gelukt door de money dance. Achamore.

0: it hot and keep it banging, baby. Let's get it.
1: De Nando Leaks Top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Allemaal afkomstig uit die ene playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify. En wat krijg je dan?
2: Nummer

0: Davita.
1: En je luistert naar Nando Leaks Radio Show.
0: Elke zondag van 9 tot 11 voor de hottest new tunes. Keep it hot and keep it banging.
2: Waar ik kom zie je de buren gluren. Heb jongens ready bro, je moet nog vacatures sturen.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Mijn oude foto was wazig en beschadigd. Die hebben ze geretoucheerd. Nu is hij weer als nieuw. Geprint en klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
2: Moments. Yay, Netherlands. June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
1: Pasfoto of RDW rijbewijsfoto nodig? Geen afspraak, geen stress. Goedgekeurd en direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
2: Moments. Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnics Ads. Your city, your sound.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnicsads.nl. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Oranje.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Be there.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 6 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated at

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande.